0: plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Dit is de muziek

0: Klaar, laat maar zakken die handjes.
1: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
2: Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Amerika is de schrijfster van een kinderboek over rouw veroordeeld voor moord op haar man. En nu is haar straf bekend, levenslang. Ze doodde haar man met een overdosis van de extreem sterke pijnstiller fentanyl. Na zijn dood wilde ze met het geld van de levensverzekering een nieuw leven beginnen met haar minnaar. En Netflix komt in ons land met een goedkoper abonnement vanaf volgend jaar. Maar daar staat tegenover dat je favoriete films en series wel worden onderbroken door reclame. Het abonnement met advertenties bestaat al langer in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. Hoeveel korting je hier krijgt is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Is de muziek

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Herugowaard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Zwaar verslavende pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van Zembla. Zulke pijnstillers zijn normaal alleen te krijgen op doktersrecept. Ze worden gejat uit de apotheek of het ziekenhuis en daarna aangeboden op Telegram of WhatsApp. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 4 mensen opgepakt. In België is een boom op een passagierstrein gevallen. Er zaten toen een paar honderd reizigers in de trein bij Brussel en die zijn allemaal veilig geëvacueerd. De omgevallen boom had ook de bovenleiding geraakt. Vanwege de veiligheid werd de stroom ervan afgehaald en lag het treinverkeer een tijdje stil. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijd in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantaviruspatiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. De burgemeester van Kiev meldt een grote Russische aanval op zijn stad met drones en raketten. 1 gebouw zou zijn ingestort en mensen zijn vast komen te zitten onder het puin. Gisteren waren er ook massale droneaanvallen op Oekraïne en daarbij kwamen 6 mensen om het leven. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen gisteravond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Ook overdag eerst nog bewolkt met buien. Daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Radio NL.
1: Is de muziek van Ra.

0: het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht is het gisteravond toch weer misgegaan bij een protest tegen de asielopvang, ondanks veiligheidsmaatregelen. De demonstratie begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en gooide demonstranten met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon. Er zijn 4 mensen opgepakt. Zware pijnstillers zijn makkelijk te krijgen met een paar berichtjes via Telegram of WhatsApp, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Ze worden gejat uit de apotheek en daarna volop verhandeld op de zwarte markt. Pijnstillers als oxycodon en morfine zijn erg verslavend en daarom heb je een doktersrecept nodig. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen, die misschien het hantavirus hebben opgelopen, hebben niemand aangestoken voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van een patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsregels. Ze moeten 6 weken in isolatie. En een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de gevangenis in voor de moord op haar man. Ze vergiftigde hem met de pijnstiller fentanyl. Na zijn dood maakte ze aanspraak op het geld van de levensverzekering die ze stiekem had afgesloten. Volgens de rechtbank is de vrouw te gevaarlijk om ooit weer vrij te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken nog een bui, soms met onweer. Vanmiddag wordt het droger en komt de zon erbij. Het eerst in het noordwesten. En het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Op zoek naar de allermooiste sierbestrating?
9: W.E. van der Heijden Sierbestrating. Schoffel 4 in de Goorn. Elke zaterdag open van 9 tot 4. Tot zaterdag.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Wie kent hem niet? Michael Nobbe, de singende opticien. Service en kwaliteit voor uw bril en contactlenzen.
11: Ik voel me te gek, ik heb alles op een rij.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefde.

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
6: Radio NL. Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Voordelige auto's.nl.
0: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
6: voordeligeauto's.nl.
7: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen. Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
20: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
21: Dit is Radio NL.
22: Altijd aan. Radio NL.
21: Altijd aan.
0: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen.
1: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
2: Radio NL.
14: Weerbericht.
23: Het is vanochtend op veel plekken nog wel kans op een bui. En lokaal kan het ook nog eens gaan onweren. Later vandaag ziet het er allemaal wat beter uit hoor. Het wordt droger en de zon komt erbij. Het eerst in het noordwesten. En qua temperatuur blijft het op deze hemelvaartsdag aan de frisse kant. Warmer dan zo'n 12 graden wordt het in ieder geval niet.

0: Autobedrijf Box is ook dit jaar weer op Hemelvaartsdag geopend. Loop op 14 mei van 12 tot 5 uur binnen en bewonder meer dan 200 prachtige occasions. Profiteer van scherpe deals. Je vindt Autobedrijf Box aan de Laan van de Dieren Riem 51 in Apeldoorn.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Dan ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie. Mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Het ging gisteravond weer mis bij protesten tegen asielopvang. In Loosdrecht werd de sfeer zo grimmig dat de politie ingreep met een waterkanon. Daar zijn 4 mensen opgepakt. In Apeldoorn werden er 3 meegenomen, meldt de regionale omroep. Daar werd voor de 6e avond op rij gedemonstreerd. Zware en verslavende pijnstillers kun je makkelijk illegaal krijgen. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat middelen als oxycodon en morfine simpel te krijgen zijn met een appje. De medicijnen zijn vaak gestolen, bijvoorbeeld uit kluizen van zorginstellingen. Daar is nauwelijks controle. Opnieuw een flinke aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester is er zeker 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er zou onder meer een flatgebouw zijn geraakt door drones en raketten. Er zouden mensen nog onder het puin liggen. Een nacht eerder werden er zeker 800 drones op Kiev afgevuurd, zegt Zelensky. En in China is de top van president Trump en de Chinese leider Xi begonnen. De twee gaven elkaar een handdruk en gaan het onder meer hebben over Iran en handel. Trump heeft een hele handelsdelegatie meegenomen. Verder is er onder meer een staatsbanket en bezoekt Trump een historische tempel. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig, later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
20: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
23: Zand, grind of tuingrond in Big Bags voordelig online bestellen? Bestel op zand-grind-tuingrond.nl.
24: Zo, dat is snel.
23: Of voor de zelfafhalers, iedere zaterdag van 9 tot 4, Schoffelveer in de Goorn.
25: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier,

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
4: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
5: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
7: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Voordeligeauto's.nl. Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
8: voordeligeauto's.nl.
7: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
8: Voordeligeauto's.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
12: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Moet je kijken daar, leuke gast.
16: I know.
15: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
16: Is ook echt jouw type.
15: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
16: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert streek.
19: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
20: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
22: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
23: Dit is Radio NL.
24: Altijd aan.
23: Radio NL.
24: Altijd aan.
1: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
2: Radio NL. Weerbericht.
3: Het is vanochtend op veel plekken nog wel kans op een bui. En lokaal kan het ook nog eens gaan onweren. Later vandaag ziet het er allemaal wat beter uit hoor. Het wordt droger en de zon komt erbij. Het eerst in het noordwesten. En qua temperatuur blijft het op deze hemelvaartsdag aan de frisse kant. Warmer dan zo'n 12 graden wordt het in ieder geval niet.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
16: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Zware pijnstillers zijn gewoon te krijgen op de zwarte markt, blijkt uit onderzoek van Zembla waar het AD mee komt. Met een simpel appje kun je zonder doktersrecept bijvoorbeeld aan morfine of oxycodon komen. De pijnstillers worden meegenomen uit apotheken en ziekenhuizen en kennelijk is er niemand die dat merkt. Het blijft maar doorgaan met protesten tegen noodopvang voor asielzoekers. Gisteravond waren er in Loosdrecht en Apeldoorn opnieuw mensen op de been. In Loosdrecht geldt een noodverordening. Daar zijn 4 mensen opgepakt. Ook in Apeldoorn zijn mensen aangehouden, volgens de regionale omroep 3. Vandaag vertrekt vanuit ons land een vliegtuig met 6 passagiers van het virusschip Hondius naar Australië. Ze zijn niet besmet met Hanta, maar moeten bij aankomst toch 3 weken in quarantaine. Niet thuis, maar in een speciaal gebouw naast de luchtmachtbasis. Tijdens de vlucht zijn ze helemaal ingepakt met beschermende kleding. En het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada deze zomer kan gevaarlijk worden voor spelers en fans. Weerkundigen waarschuwen voor extreme hitte. Een van de risicowedstrijden is die van Oranje tegen Tunesië in Kansas City. De organisatie heeft maatregelen genomen. Er worden verplichte drinkpauzes ingelast. Dan nog het weer van Weer Online. Bij ons geen extreme hitte, in ieder geval niet vandaag. Het is wisselvallig, vooral later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
19: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat. Gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
22: Autovakmeester Schaap met Joyce.
23: Kan ik bij u terecht voor APK onderhoud voor mijn auto en camper?
22: Ja, natuurlijk kan dat bij ons. Zullen we dan maar meteen een afspraak inplannen?
24: Bedankt voor de goede service.
22: Graag gedaan. Tot ziens bij Autovakmeester Schaap op de Molenvaart in Annapolona.
19: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
25: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
26: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
27: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
29: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
28: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
30: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
31: Goedemorgen, het is 8 uur geweest. Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei... met de actuele Radio NL verkeersinformatie... gemeld door de ANWB. Het is natuurlijk ook gewoon rustig op de weg. Geen files momenteel. Wel één controle langs de A20, Gouda-Hoek van Holland... tussen Krooswijk en het Kleinpolderplein. Er wordt geflitst bij 31.0. Goeie reis.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Eva Pasveer!
31: En ook vandaag is gewoon de muziek goed op Radio NL. Met Billy Dansen, Bart Hoogkamer en eerst Robin Hesse.
32: Dit is de muziek van

0: Zeedans, Mart Hoogkamer en Gappie Sappie in de ochtendshow van Radio NL. Ook gewoon vandaag op donderdag 14 mei. Het is 8 uur geweest, Hemelvaartsdag 2026. Hey Dave uit Geldermalsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik schrok een beetje van jouw appje. Je bent gewoon aan het werk op deze Hemelvaartsdag als glazenwasser.
1: Ja, lekker toch.
0: Wat heeft jou gemotiveerd om vanochtend toch het bed uit te komen en maar aan het werk te gaan?
1: Nou, ik sta even een pandje te wassen, wat normaal gesproken vol staat met auto's. En dan is het allemaal gedoe met die auto's. Dus nou kan ik gewoon even makkelijk vooruit. Het scheelt mij weer een paar uur.
0: Eigenlijk gewoon een hele comfortabele dag om te werken vandaag.
1: Ja. Even een half dagje, joh. Radio aan.
0: En dan komt het wel goed.
1: Komt goed.
0: Yes.
1: Ja, zeker.
0: Nou, helemaal goed. Succes, man. En een fijne Hemelvaartsdag toegewenst.
1: Ja, wij nog een mooi plaatje komen draaien.
0: Ja, en zo zie je maar. Er zijn heel veel mensen die momenteel gewoon aan het werk zijn. Misschien ben jij ook wel aan het werk momenteel. Ik hoor graag van je wat je momenteel aan het doen bent op deze donderdagochtend 14 mei. Ben je inderdaad aan het werk? Wrijf je net het slaap uit je ogen en kom je net je bed uit? Of doe je iets heel anders op deze donderdag Hemelvaartsdag? Stuur eventjes een appje in de Radio NL app met jouw bezigheden op deze donderdagochtend. Doe eventjes zo direct een klein rondje Nederland. Hey, dit is leuk. Een klassieker. Frank Boeijengroep.

op Hemelvaartsdag met Dennis van Dijkhuizen. En is het stiekem toch liefde? En Nederlandstalige muziek kan zo mooi zijn, hè? Gewoon omdat de tekst je raakt. Luister even naar het volgende liedje. En dit gaat over een relatie die niet helemaal lekker loopt. Leugenaar, Alexander Klerks, hoor je nu bij Radio NL.

0: hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer tijdens de tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
2: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
3: Dit is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
5: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
6: Radio NL.
3: Weerbericht.
7: Het is een wisselvallige en frisse dag met maximaal 12 graden vandaag. Vanmiddag beperken de buien zich geleidelijk tot het zuiden en klaart het in het noorden op. Morgen komt het tot veel regenbuien, blijft het erg fris voor midden mei. En vanaf zondag gaat de temperatuur omhoog en het vooruitzicht voor volgende week ziet er een stuk warmer uit.
8: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Goede voeten leven met je schoonouders. Je weet nooit wanneer dat nog weer een keer van pas komt. De ideale schoonzoon. Nieuwe muziek van Bram Bongers hoor je zojuist bij Radio NL. Op donderdag, Hemelvaartsdag. Het is een lekkere vrije dag voor veel Nederlanders, maar toch zijn er ook wel velen aan het werk momenteel, zie ik in de Radio NL-app. Zo stuurt Manfried uit Keulen. Ik ben op de terugreis vanuit Frankrijk met de vrachtwagen. Jason uit Ederveen Mochen. Ik ben onderweg met mijn maat Jan om een paar ruitjes te vervangen in Vianen. Ook Godfried uit Deventer is aan het werk. Die zit in de winkeldistributie en hij zegt, ja, dat gaat altijd door. Ferry uit Spouwbeek. Goedemorgen Ivo. Gewoon lekker een volle werkdag met de vrachtwagen onderweg. Fijne dag. Benny Bourgogne uit Apeldoorn. Gisteren net niet thuis kunnen komen. Dus nu maar de laatste 250 kilometer. En dan naar huis. Ineke uit Amersfoort. Ondanks Hemelvaartsdag ben ik toch aan het werk. Als vrijwilliger tot 2:30. En Jan Willem uit Westerbork.
1: Hey, goedemorgen Ivo. We zijn gewoon aan het werk natuurlijk. Hè? Want alles moet bevoorraad worden. De ritten gaan door natuurlijk, hè. Dus ja, we zijn onderweg. We zitten mooi in het mooie noorden. We gaan even naar Emmen, Assen, Hogeveen. Meppel hebben we er al uit. Dus het wordt vanzelf weer 5:00, denk ik.
0: Ja.
1: Dus dan zit er weer een 5 in de klok, hè. Dan nemen we nog maar een slok. Maar met de 5 in de klok, dan gaan we drinken.
0: Nou.
1: Hey, Ivo, fijne uitzending en repeat.

een zwaar karwei. Wie meer dan 100.000 kilometers rijdt per jaar, die heeft zijn zenuwen goed in bedwang.

0: Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Het was Stef Hekkel bij Radio NL en genieten zonder spijt. Nieuwe muziek onderweg zo direct Frank Verkooyen en Suzanne Veldmeijer. Veel leuker met jou. En je hoort de man die eigenlijk altijd een dubbel leven heeft gehad. Hij was namelijk zanger van Nederlandstalige liedjes, maar daarnaast ook science fiction schrijver. En daar heeft hij behoorlijk wat griezelige boeken geschreven. Laat ik het zo zeggen, als je een passage uit het boek leest, zou je niet verwachten dat hij zulke vriendelijke liedjes zou schrijven. Wie het is, hoor je zo direct. Eerst een oudje van Cadans.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Wie kent hem niet? Michael Nobbe, de singende opticien. Service en kwaliteit voor uw bril en contactlenzen.
12: Ik voel me te gek, ik heb alles op een rij.
13: Autobedrijf Box is ook dit jaar weer op Hemelvaartsdag geopend. Loop op 14 mei van 12 tot 5 uur binnen en bewonder meer dan 200 prachtige occasions. Profiteer van scherpe deals. Je vindt Autobedrijf Box aan de Laan van de Dieren Riem 51 in Apeldoorn.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
17: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zetten tijd op 9 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Medewerkers van ziekenhuizen en apotheken stelen soms zware pijnstillers en die worden dan vervolgens op de zwarte markt verkocht. Bijvoorbeeld via Telegram of WhatsApp, meldt Sembla na onderzoek. Zo heeft het Haagse Hagen ziekenhuis aangifte gedaan tegen een medewerker die ruim een jaar lang pillen meenam zonder toestemming. Teruggeroepen babymelk van Nutrilon is in België toch weer in de schappen terechtgekomen. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De babymelk mag niet meer worden verkocht omdat er een giftige stof in kan zitten. Het bedrijf waarschuwt ouders nu goed op te letten. De arrestaties gisteravond bij een asielprotest in Loosdrecht waren onder meer voor het bezit van vuurwerk en openbare dronkenschap. In totaal werden 4 mensen opgepakt. Er geldt een noodverordening omdat het dagen onrustig is in Loosdrecht. Ook in Apeldoorn was er weer een protest. Daar zouden 3 mensen zijn opgepakt. En voor het eerst in de geschiedenis krijgt de finale van het WK voetbal een halftime show. In de rust treden Madonna en K-popgroep BTS op, meldt de organisatie. Ook staat Shakira op het podium met haar officiële WK-nummer. De finale is over ruim 2 maanden in New Jersey. Er doen dit keer meer landen mee dan ooit, 48. Dan nog het weer van Weer Online. Buien en in het binnenland ook nog eens kans op onweer. Het wordt vandaag niet warmer dan 12 graden. Later op de dag kan er een streepje zon doorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
6: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
7: Nu ook boksprings en bedtextiel.
20: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
23: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
24: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
23: Pet Rebels. Grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
24: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
25: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
26: Op zoek naar de allermooiste sierbestrating? W.E. van der Heijden Sierbestrating. Schoffel 4 in de Goorn. Elke zaterdag open van 9 tot 4. Tot zaterdag.
25: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
27: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
28: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, 1 leverancier, alles geregeld.
31: Goedemorgen, 9 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, er zijn wel controles op de Nederlandse wegen gemeld. In de Flitsmeister-app, dankjewel daarvoor. A6 Lelystad-Muiden bij 43.5. A20 Gouda Hoek voor Holland, 31.0. En de laatste A37 van de grens naar Hogeveen bij 10.4. Goeie reis.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Ivo Pasveer!
31: En ook op Hemelvaartsdag de allerbeste muziek van eigen bodem. Met Frans Duits zo direct. En eerst Kafke en Frans.
32: Dit is de muziek

0: Och man, maar die kater die kan hels zijn, hè. Zeker aan een avondje doorhalen. Het was Frans-Duits en de kater duurt maar even. In de ochtendshow van Radio NL op donderdag 14 mei. Het is Hemelvaartsdag. Veel mensen die genieten vandaag van een dagje vrij. Maar inmiddels in de Radio NL heb ik ook al gemerkt dat er velen toch gewoon aan het werk zijn. En dat is niet gek, want ja, de winkels zijn gewoon open in grote delen van het land. Veel mensen die trekken erop op uit vandaag op deze donderdag 14 mei. Ik ben ook zeer benieuwd wat jij allemaal uitspookt op deze donderdagochtend. Waarom ben jij zo vroeg je nest uit? Stuur eventjes een berichtje in de Radio NL. Ben benieuwd wat jij op deze donderdagochtend aan het doen bent. Deel het met de rest van Nederland. Doen we zo meteen even een klein rondje in de Radio NL app. Hey, het leven kan raar lopen, hè? Dat is natuurlijk zo. Soms dan ben je ineens toe aan een carrière switch. Dan wil je ineens iets heel anders gaan doen dan wat je voorheen deed. Ja, deze man die heeft ook wel een opvallende carrière-wending genomen. Hij was namelijk in de jaren 70 nederpopzanger. Heeft een aantal bescheiden hitjes gehad. En besloot daarna het roer volledig om te gooien. En zich volledig te richten op de science fiction boeken. Als je zijn naam googelt, dan kom je wel een aantal boeken tegen. En geloven die zijn behoorlijk gruwelijk. Zeker als je dan bedenkt hoe eigenlijk zachtaardig de teksten van zijn liedjes waren. Peter Schaap, Adem Mijn Adem, een Radio NL klassieker.
1: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel

En de man die momenteel zijn droom aan het leveren is. Hè? Nooit had hij verwacht dat dit zo'n joekel van een zomerrit zou worden. Maar het lijkt erop dat dit de boeken ingaat als de zomerrit van 2026. Justin de Wild en Cheerio bij Radio NL. Ja, en dan een liedje dat ooit ontstaan is vanuit een studentenvereniging. Ja, in die studentenvereniging werd muziek gemaakt. En dat werd de band Guus Meeuwis en Vagant. In 1996 hadden ze deze hit. Per spoor.

0: hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Voordeligeauto's.nl.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
19: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van 250 euro. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: Heel eerlijk, toen dit liedje uitkwam, had ik niet verwacht dat het zo'n joekel van een hit zou worden. Maar goed, weet je, zelfs na al die maanden dat hij inmiddels uit is, blijft hij catchy. Mo, weet dat nou? Robert van Hemert en Donnie bij Radio NL op Hemelvaartsdag. Het is 9:30 geweest. Goedemorgen als je net wakker bent. Ja, ik geef je geen ongelijk als je vandaag lekker uitgeslapen hebt. En goed bezig als je al een hele tijdje nest uit bent en lekker aan het werk bent. Zoals bijvoorbeeld Jim uit Schagenbrug. Hey, goedemorgen. Die gaat weer een dagje racen in Blauwehuis met een stokkar F1. Roy uit Enschede die is onderweg naar de rommelmarkt in het prachtige Veerselo. Leroy uit Utrecht. Jeffrey Pell is lekker aan het straten in Utrecht op Hemelvaartsdag. Marcel uit Lelystad.
1: Ivo, goedemorgen nogmaals. Ik ben gewoon aan het werk. Ik ben nu vanuit Lelystad richting Meppel aan het rijden. Om daar even een regiorit te rijden. Dus met een taxi. Ja, ik maak er wat van. Gezellige dag allemaal.
0: Succes Marcel. Herman uit Roden. Ik ben mijn tropische vogels Golda Martinez aan het verzorgen. Wauw, vet. Jan uit Kudelstaat, goedemorgen Ivo. Ben bezig in mijn schuurtje. Maak daar vogelhuisjes en egelhuizen. En het merendeel van de opbrengst gaat naar de stichting Kika. Hey, dat is mooi Jan, succes. Robin uit Klarenbeek. Hey Ivo, we zijn met de hele club onderweg naar Pieterzijl voor de eerste Autocross Masters van dit seizoen. En Alfred uit Dordrecht. Ik ben onderweg met de trein naar Emmen. We gaan vandaag een dagje naar Wildlands. Kijk eens aan. Veel plezier daar toegewenst Alfred. En als je ook even wilt delen met de rest van Nederland wat je op deze Hemelvaartsdag gaat doen. Je bent meer dan welkom via de Radio NL app. Stuur eventjes een berichtje of een spraakberichtje. Ja, en dan de man die de afgelopen weken zo in de spotlight stond hier bij Radio NL vanwege zijn 80ste verjaardag. En natuurlijk het 50-jarig jubileum van Met de Vlam in de Pijp. Heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Henk Wijngaard. En het leuke is dat ook dan de minder belichte liedjes van Henk een keer in de spotlight komen te staan. En bij dit liedje werd heel vaak gezegd, alleen al bij het instarten van het intro krijg ik kippenvel. Nou, ik hoop dat jij dat ook hebt. Bij de eerste tonen van het liedje dat het kippenvel je op de armen schiet. Nachtrijders, Henk Wijngaard, nu bij Radio NL. Kippenvel hoor.

0: grote moment. Het moment waar alle showrubrieken in Nederland naar uitkeken. Het weerzien van Gordon en Gerard Joling. Het is in ieder geval gekomen.
1: Nee, het was een feest op het met de verjaardag van Imca Marina. Die werd 85 en ze zag zichzelf als de grote vredestichter tussen Gordon en Gerard Joling. Want ze zouden namelijk beide op de verjaardag van Imca komen. Maar uiteindelijk heeft Gordon zich afgemeld met een briefje naar Imca. En is hij dus niet komen opdagen. Goed, hebben de showprogramma's weer wat anders om te vullen. Zo is het ook weer. Robert.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Nog een arrestatie voor het ingooien van ruiten van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Toen werden ook hekken vernield. Het gaat om een minderjarige jongen die zichzelf heeft gemeld bij de politie. Hij komt nog voor de kinderrechter. Een man is al veroordeeld voor de vernielingen. Hij kreeg een maand cel. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die zware pijnstillers heeft gestolen. Dat deed hij ruim een jaar lang. De pillen werden illegaal doorverkocht. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat dit soort diefstallen ook in andere ziekenhuizen en apotheken gebeurt. President Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over handel en Taiwan. Xi waarschuwde Trump dat hij zich niet al te veel bezig moet houden met Taiwan. Dat is officieel onafhankelijk, maar China wil het hebben. En als er ruzie overkomt, is het ook ruzie tussen Trump en Xi. En 10 jaar geleden werd de 2-jarige Insia in opdracht van haar vader ontvoerd naar India. En nu hebben alle Nederlandse Europarlementariërs daar een brief over gestuurd aan het parlement daar. Ze willen de zaak hoog op de agenda hebben. Premier Jette wil er dit weekend over praten met de premier van India. Die komt op visite. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op onweer. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond, vooral in het zuidoosten, nog kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
19: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
20: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
21: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
20: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks bo.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie olifant.
24: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Autobedrijf Box is ook dit jaar weer op Hemelvaartsdag geopend. Loop op 14 mei van 12 tot 5 uur binnen en bewonder meer dan 200 prachtige occasions. Profiteer van scherpe deals. Je vindt Autobedrijf Box aan de Laan van de Dieren, Riem 51 in Apeldoorn.
29: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, 1 leverancier, alles geregeld.
30: Goedemorgen, 10 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, wel controles op de Nederlandse wegen. Gemeld in de Flitsmeister app. Langs de A5 wordt je gecontroleerd. Amsterdam Hoofddorp bij 3.6. A6 Lelystad Muiden, 43.5. En de laatste A37 als je rijdt van de grens naar Hoogeveen. Daar wordt geflitst bij 10.4.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Goeie reis. En de allerbeste muziek tijdens je Hemelvaartsdag met Yves Berendsen zo direct. En eerst een oudje van André Hazes.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

0: van tranen in de ogen. Iedere keer weer bij dit liedje. Het heet zo mooi onder woorden te brengen hoe dat gevoel is van die oude vriend of vriendin. Misschien wel van de basisschool, van een middelbare school. Die je dan jaren niet ziet. Maar als je diegene dan weer een keertje terugziet, is het weer precies zoals vroeger. Nou heb ik dus een van mijn allerbeste vrienden. Die ken ik echt al sinds ik 2 ben. We leerden elkaar kennen op de peuterspeelzaal. En sindsdien zijn we altijd vrienden gebleven. Inmiddels ben ik 28. Hebben we vorig jaar ons 25-jarige vriendschap gevierd met z'n tweeën. Maar het kan zomaar zijn dat ik hem maanden niet zie. Maar als we dan weer een keertje de kroeg induiken samen, dan is het weer helemaal als vanouds. En dat weet dit liedje prachtig onder woorden te brengen. Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Zojuist bij Radio NL. Terwijl Jennifer uit Ureterp stuurt in de Radio NL-app dat ze vandaag op Hemelvaartsdag passagiers gaat rondbrengen door heel Friesland. Op de Q-liner vanavond of vanochtend eerst naar Groningen en dan richting Heerenveen, Joure en Lemmer. Andreas uit Elburg, goedemorgen.
1: Ivo, hier uit het natte Elburg. Ja, het regent hier de hele dag al. Dus draai maar even Stefje Ekkel, hè. Met de zomer in maat. Want laat de zomer maar komen. Nou, fijne uitzending. Ciao de bako. Rietiti. En ik zou zeggen, tot maandag.
0: Yo, fijne dag Andreas in het regenachtige Elburg. Manuela uit Kelpenoler, die gaat het wat zonniger opzoeken hopelijk. Onderweg naar Duitsland voor een lekker weekendje weg. En Gerard uit Maasluis, morgen. Mijn vrouw die staat een racetafel te maken voor vanavond. En ik doe maar even de kleine klusjes, want het regent ook hier in Maasluis. Maar goed, hè, als je dan die racetafel hebt om naar uit te kijken, dan valt het allemaal wel weer mee. Je luistert Radio NL op donderdagochtend Hemelvaartsdag met zometeen de vrouw die uit België komt, maar eigenlijk helemaal geen idee heeft hoe succesvol ze is in Nederland, totdat ze ineens in een uitverkochte AFAS Live stond. Wie het is hoor je zometeen, eerst de nieuwe Gino Graus.

nieuwe muziek ontdek je bij Radio NL. De nieuwe Jeroen van Zelst heet Griekse Nacht. Daarvoor Mo en Pommelien Thijs het midden. Ja, Pommelien die komt natuurlijk uit Vlaanderen. Speelt de hoofdrol in die Netflix-serie Knokken Of. En heeft nu toch ook wel een hele degelijke muziekcarrière. En ze had eigenlijk helemaal niet door hoe succesvol haar liedjes waren buiten Vlaanderen. Totdat ze in een uitverkochte Avals Live staat. En later dit jaar ook nog eens in een volle Ziggo Dome. Met andere woorden, ook haar liedjes die slaan gewoon aan over de grens in Nederland. Je luistert Radio NL op donderdagochtend. Zometeen maak je nog kans op het andere woorden. Ook haar liedjes die slaan gewoon aan over de grens in Nederland. Je luistert Radio NL op donderdagochtend. Zometeen maak je nog kans op een werkkledingset ter waarde van €250. Eerst een uniek moment op de Nederlandse radio. Want ja, je kunt tegenwoordig heel veel liedjes gewoon opzoeken op Spotify. Hè. Daar heb je de keur aan muziek. Als je je favoriete liedje wil horen, je tikt het in en je speelt het af. Op een paar liedjes na. Sommige liedjes die vind je niet terug op de streamingsdiensten. Waaronder dit liedje. Met andere woorden, zet de tape recorder aan en geniet van de miljonairs. Dit is Marlena bij Radio NL.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
0: Voordeligeauto's.nl. Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
7: voordeligeauto's.nl.
8: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
9: Voordeligeauto's.nl. Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim

0: keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
1: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
0: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
0: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

Hollands Nieuwe, René Schuurmans. En al win ik 10 miljoen bij Radio NL. Deze week maak je kans op een werkkledingset te waarde van €250 bij Radio NL. App nu het woord kleding in de Radio NL app om kans te maken op een gloednieuwe set werkkleding. Kleding, dat appje in de Radio NL app. Succes! Dit is Jannes Eleonora.

0: muziek.
1: Radio NL, altijd aan.
2: Maakt me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Och, wat een feest was het, hè? Een paar weken geleden in een uitverkochte AFAS Live met Frank van Ettens, feestje op Wieden. En brengt nu ook weer een nieuwe single uit, Niet Bang voor de Duivel. Hoor je zojuist bij je vrienden van Radio NL. Goedemorgen, het is Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei. Een mooie dag om eventjes de handen uit de mouwen te steken en lekker aan de klus te gaan. Zelf ben ik behoorlijk trots op het gordijn dat ik afgelopen week heb opgehangen. Oké, ik weet het. Klinkt heel lullig als ik het nu vertel. Maar ik ben echt iemand met twee linkerhanden, weet je wel? Net als waar ze ook al over zongen in dat ene liedje. Ik ben de man met twee linkerhanden. Dat ben ik. Echt waar. Dus dat gordijn dat ik opgehangen heb, ben ik al behoorlijk trots op. Maar goed, misschien ben jij toch iets handiger dan ik. Die kans is groot. Dan heb je natuurlijk wel een goede set werkkleding nodig. Deze week maak je in ieder programma kans op een werkkledingset te waarde van €250. Heb je het woordje kleding geappt in de Radio NL app? Ja, hou dan je telefoon in de gaten, want wie weet ben je terug.
1: Hallo, ik ben Bram.
0: Hey Bram, goeiedag met Ivo van Radio NL. Hallo.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ik hoor dat jij in een auto zit.
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Betekent dat ook dat je onderweg bent naar een klus?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Want wat doe jij in het dagelijks leven, Bram?
1: Ik maak kitwerk.
0: Kitwerk?
1: Toiletten, et cetera.
0: Ah, ja. Oké. Ja, dat is ook wel belangrijk. Toevallig hadden wij een tijdje geleden ook lekkage. Kwam door het kitwerk.
1: Ah, kijk.
0: Ja, dus dat moet altijd goed voor elkaar zijn. Ben je dan ook iemand die dan echt voor de spoedklussen gaat? Of was dit gewoon gepland waar je vandaag naartoe gaat?
1: Nee, dit is allemaal gepland. Ja.
0: Oké. Hé, Bram, je stuurt ook even een fotootje mee in de Radio NL app. Ik kan wel nieuwe werkkleding gebruiken, stuur je.
1: Dat zie je wel, hè. Ja.
0: Dit is een spijkerbroek die zijn beste tijd heeft gehad.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hey Bram, ik ga je feliciteren, vriend. Jij wint een werkkledingset ter waarde van €250. Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, kijk, dat is echt super tof. Dankjewel.
0: Kun je binnenkort weer helemaal netjes voor de dag komen bij de klus?
1: Ik zal het laten zien, ja.
0: Oké, fijne dag, hoi.
1: Oké, bedankt. Hoi.

0: De nieuwe Kino van de Graaf heet Ik Kom Terug. Hoor je zojuist bij je vrienden van Radio NL. Hey, het is natuurlijk heel normaal dat liedjes gecoverd worden. Hè. Vaak zie je dat oude liedjes uit de jaren 80, uit de jaren 90 een nieuw jasje krijgen. En dat is leuk, want ja, je herkent de melodie, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat ik de snelste cover ooit heb gevonden. Een liedje dat 4 weken geleden is uitgekomen, is 3 weken geleden gecoverd. Ja, geloof het of niet. Ik laat je zometeen eventjes allebei horen. Ben benieuwd welke je de leukste vindt. En ook muziek van Marco Schuitmaker, Quintus en Henk Dissel zometeen.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Wie kent hem niet? Michael Nobbe, de singende opticien. Service en kwaliteit voor uw bril en contactlenzen.
8: Ik voel me te gek, ik heb alles op een rij.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi.
19: Premier Jette ontvangt dit weekend de premier van India en wil het met hem hebben over het meisje Insia. Zij werd 10 jaar geleden als peuter in opdracht van haar vader uit Nederland ontvoerd naar India. Om de zaak onder de aandacht te brengen hebben alle Nederlandse Europarlementariërs een brief naar het parlement van India gestuurd. In de pijp in Amsterdam is afgelopen nacht een plofkraak geweest. Er zijn meerdere explosieven gebruikt. Eentje daarvan bleek niet te zijn afgegaan toen de politie kwam. Die heeft explosieve experts ingeschakeld. De politie wil graag camerabeelden zien om de daders te kunnen pakken. Die gingen er vandoor op een scooter. Er is deze week iemand opgepakt voor vernielingen in het Utrechtse Maarsen tijdens de jaarwisseling. Het is een minderjarige jongen. Hij wordt verdacht van het gooien van een vuurwerkbom in de portiek van een gebouw waar senioren wonen. Dat zorgde voor flinke schade. En in het Zuid-Hollandse Wateringen is een vrouw met een auto een supermarkt binnengereden. Er raakte niemand gewond, maar er is wel een flinke ravage, melden regionale media. De brandweer moest de auto met een sleepkabel uit de winkel trekken. Het rijbewijs van de vrouw zou in beslag zijn genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het ongeveer net als vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dat was het ANP-nieuws.
21: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
22: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
23: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
24: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
25: Accu caduc? Kom voor een nieuwe betaalbare accu naar Autovakmeester Schaap in Anna Paulowna. Perfecte service, snelle inbouw en 36 maanden garantie.
26: Bedankt voor de goede service.
27: Graag gedaan. Tot ziens bij Autovakmeesterschap op de Molenvaart in Anna Paulowna.
24: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
28: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie bo.
29: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
28: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
29: Social Deal deals die je niet mag missen.
30: Zand, grind of tuingrond in big bags voordelig online bestellen? Bestel op zand-grind-tuingrond.nl.
31: Zo, dat is snel!
30: Of voor de zelfafhalers, iedere zaterdag van 9 tot 4, schoffel 4 in de Goorn.
29: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
32: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
33: Baila, baila, baila, baila.
34: Ben je ook zo baila beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
33: Mega!

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
2: Goedemorgen, 11 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Het is best druk op de weg. Dit zijn de files momenteel die opvallen. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 40 minuten door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn dicht. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Noordwijk en Hout en Oegstgeest 10 minuten. Komt daardoor een spoedreparatie. De weg is dicht. Er wordt tot 2 uur aan de weg gewerkt naar verwachting. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 12 minuten door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. En de N318 Varsseveld-Winterswijk tussen Miste en Winterswijk momenteel 20 minuten vertraging. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A6 Lelystad-Muiden 43.2. Ring A10 Watergraafsmeer-Komplein bij 6.7. De A27 Utrecht-Almere bij 114.2. En de laatste A37 van de grens naar Hogeveen bij 10.4. Goeie reis.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: En de snelste cover ooit, die ga je zo direct horen naar Marco Schuitmaker en Henk Dissel.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Bij Radio NL, het was Marco Schuitmaker en deze nacht. Hey, een appje van Jasper uit Wapenveld. Ivo, ik kan helaas niet bellen, want dan valt het op. Maar kan je voor Cor Kwakkel als verrassing de grote race van Quintus draaien? Je bent geweldig. Ja, als je die laatste drie woorden in je appje zet, ja, dan valt er wel wat te vleien, hoor. Quintus, de grote race bij Radio NL.

grootste studentenband van Nederland, de Hermes House Band, en de nieuwste Taj Mahal, week of 4 geleden uitgekomen. Luister nu even naar het volgende, want dit liedje is 3 weken geleden uitgekomen. Oftewel 1 week nadat dit liedje gereleased is. Hey!

Het is exact hetzelfde. Dit zijn de mannen van de Turfy Gang, weet je wel? Die gasten die Ushuaia hebben uitgebracht. Die moeten dat liedje van de Herbers House Band gehoord hebben en dachten van, ja, hier kunnen we nog wel een beter sausje overheen gooien. Ik denk dat dit de Guinness World Records boeken ingaat als de snelste cover ooit. Binnen 1 week na de release van het origineel. Je luistert Radio NL op donderdagochtend. Zo direct Jan Smit en Frans Bauer. En eerst een ander duo, Stef Eckel en René Karst. Liever te

0: daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
1: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
2: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
4: Voordeligeauto's.nl.
5: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
4: voordeligeauto's.nl.
6: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
4: Voordeligeauto's.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Donderdag 14 mei hemelvaartshow bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
14: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
17: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan.
20: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
21: Radio NL.
22: Weerbericht.
12: Het is wisselvallig en fris met maximaal 12 graden vandaag. Vanmiddag beperken de buien zich geleidelijk tot het zuiden en klaart het in het noorden van het land op. Morgen komt het tot veel regenbuien en blijft het ook erg fris voor midden mei. Vanaf zondag gaat de temperatuur omhoog en het vooruitzicht van volgende week ziet er een stuk warmer uit.

wat een leuk nieuw liedje. Jari Hellegers en iets wat je toch niet hoopt mee te maken. Hè? Dat de vlam in de pan slaat. Maar goed, als het dan in de titel van een liedje zit, is het ook alweer goed. De vlam in de pan, Jari Hellegers bij Radio NL. Hey, we leven in een mooie tijd wat betreft de Nederlandstalige muziek. Er zijn heel veel leuke nieuwe liedjes die momenteel uitkomen. Maar we vergeten het verleden niet van de Nederlandstalige muziek. Het valt me altijd op tijdens Radio NL Drive-In Shows dat er bepaalde oude liedjes zijn die weer helemaal tot leven komen. Bijvoorbeeld dit liedje uit 1996 van De Neef van Dries Roelvink. Ja, als dit liedje dan in de zaal wordt opgezet, dan gaan alle handjes omhoog en wordt keihard meegezongen met De Meisjes van de Nacht.

Ik ben benieuwd of hij wat tips heeft meegekregen voor zijn muziekcarrière van zijn ex-schoonvader. Dat is namelijk Marco Borsato. Je hoorde Roeland Beelen en Dansvloer Dilemma zojuist bij Radio NL. Ja, hij heeft een hele tijd met de dochter van Marco gedate. Jana Borsato is al een tijdje uit. Maar goed, hè, wie weet dat hij nog wat tips heeft meegekregen van zijn ex-schoonvader om zijn muziekcarrière een echte boost te geven. Hey, het is bijna 12 uur zometeen bij Radio NL. Nou, zal ik eventjes door zijn playlist te bladeren. Ik zie Django Wachter staan, John de Bever en een liedje van Hessel en Ineke. Nou is het zo dat Hessel de stelregel heeft: ik draai nooit een liedje van mezelf. Ja, dan moet iemand het doen, hè?

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
9: Autobedrijf Box is ook dit jaar weer op Hemelvaartsdag geopend. Loop op 14 mei van 12 tot 5 is binnen en bewonder meer dan 200 prachtige occasions. Profiteer van scherpe deals. Je vindt Autobedrijf Box aan de Laan van de Dieren, Riem 51 in Apeldoorn.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
13: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
14: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart? Met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Alle opvarenden die deze week zijn teruggehaald van het virusschip Hondius zijn niet besmet met het Hantavirus, dat zegt het RIVM. De passagiers werden bij aankomst op het vliegveld in Eindhoven getest. Toch moeten ze wel verplicht 6 weken in quarantaine blijven. Het kan zijn dat ze het virus alsnog hebben. In het noorden van India zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen door een fikse storm. Er waren blikseminslagen en er was erg veel regen en hagel. Windvlagen zorgden ervoor dat bomen omgingen en reclameborden wegwaaiden. Ook huizen zijn ingestort. Er zijn dit seizoen vaker stormen in het noorden van India. In het gesprek dat president Trump en de Chinese leider Xi hebben gehad, is het ook gegaan over handel. Beide landen willen meer zaken doen met elkaar. Zo heeft China beloofd de deuren voor Amerikaanse bedrijven verder te openen.
0: Ook werd er gesproken over de Straat van Hormuz bij Iran. Die moet open blijven, zeggen beide leiders. En het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev na de aanvallen afgelopen nacht is opgelopen naar 3. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Er liggen misschien nog mensen onder het puin van gebouwen die schade hebben. Volgens president Zelensky zijn er honderden drones en raketten afgevuurd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen dan wordt het ongeveer net zoals vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dit was het ANP-nieuws.
6: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
20: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
23: Nu ook boksprings en bedtextiel.
24: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
25: Wie kent hem niet? Michael Nobbe, de singende opticien. Service en kwaliteit voor uw bril en contactlenzen.
26: Ik voel me te gek, ik heb alles op een rij.
24: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Ben je ook zo baila beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren. Migos

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
3: Nou, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee. Eerst even naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier van de ANWB en ook van Flitsmeister. Laten we even beginnen met de files. Op de A4, daar is het een rijtje van 27 minuten. Dat is voor de Schiphol-tunnel. 5 kilometer staat erbij. En dat komt daardoor een te hoog voertuig. Ik zeg luchtvering even naar beneden en gas geven met die handel. En dan op de A4, Rotterdam richting Antwerpen. Vanaf Tolen naar Hoge Rijden, daar ook 5 kilometer. 9 minuten. En op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Ook daar problemen tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. Nou, en dan nog eentje op de A12. Zie ik hier van de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven. Daar 11 kilometer maar liefst. 24 minuten vertraging. Kun je mooi om je heen kijken. Nou, en dan nog even de flitsers. Op de A6 hebben we Lelystad richting Muiden. Daar bij de Hollandse Brug, daar staat een flitser bij 43.3. En op de A12 wordt er eentje gemeld tussen Den Haag naar Arnhem. Bij Lunetten, daar ook richting Hilversum. Houten Oost, hectometerpaal 65.8. En op de A37 nog van Hogeveen naar de Duitse grens. Hogeveen Oost naar Oosterhesselen. Daar staan ze ook te controleren bij hectometerpaal 10.3. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ja, die zit eigenlijk helemaal klaar voor de verzoekplaten op deze bijzondere dag. Hemelvaartdag.
4: Dit is de muziek van

0: Hele leuke liedje van William Burg. En eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. Zo is het. Ja, ja. Goedemiddag.
1: Vraag maar.
0: Kom maar.
1: Wat verzoek bij Hesseldijkstraat.
0: Ik zit er helemaal klaar voor met de benen wijd.
1: Vraag maar.
0: De armen omhoog.

0: aan het liedje van Oompie Koerier. He, dan gaat de hemel voor je open. Die gaan we zo meteen even draaien. En ik krijg er al wat mensen in de box zittend. Kees gaat goed met Kees. Dat is mooi om te lezen. Kees Spelling gaat het over. Hartslag is weer op orde. En hij luistert weer volop met zijn schatje Jacqueline naar de radio. Jacqueline verzorgt hem geweldig, staat hier. Nou, mooi Kees dat je er weer bij bent en dat de operatie goed geslaagd is. Dan Willemien. Willemien komt uit Nijmegen. Ik heb Willemien nog nooit gezien, maar Willemien heeft een verzoekje ingesproken. Dat doet ze altijd razendsnel op haar eigen tempo en dat gaat dan zo.
1: Goedemiddag Hessel, weer Marco Schuitenmaker. Zaterdagavond in draaien, tot later.
0: Later, dankjewel Willemien. Hij heet Schuitmaker trouwens, hè? Dat is even een etenveel. Rick Wehner, die zegt, zou je misschien even een liedje voor mijn overleden vrouw willen draaien? 2 jaar geleden dat ik haar kwijtgeraakt ben. De Engelbewaarder, Mieke. Nou, dan moet ik even een keuze maken. En Jeldau uit Opende is er ook weer bij. Goedemiddag, de mannen van Radio NL. Supermooie, leuke nummer van Jan Smit. Recht uit mijn hart zou je die even willen draaien. Nou, helemaal goed. Ik ga ze allemaal proberen te draaien. Als je ook een verzoekje wilt doen, dan doe even in de app klimmen als je wilt. Hè. De app downloaden, gratis of niets. En dan kun je aangeven wat je zou willen. En laat even weten wat je aan het doen bent. Want Ivo bijvoorbeeld, die gaat nu naar de bloemetjesmarkt in Leeuwarden. Omdat ze een meisje dat graag wil.

Danny Christian, zijn nieuwe. Ja, die gezellige krullenbal, die kan er wat van. En Olga is, ik dacht dat het Russisch was, maar is echt oorspronkelijk oud-Noors. Uit de Viking-tijd, zeg maar. Het is een Scandinavische naam, afgeleid van Helga. Olga betekent zoiets als heilig, gezegend, gewijd. Nou, dat past dan weer mooi vandaag. Helemaal goed. De nieuwe dus van Danny Christian, die we ook een beetje draaiden voor Hanny Spa. Die vroeg eigenlijk om een andere van Danny, maar ja, deze draaide al. Hanny Spa uit Deelwater, die wil graag iedereen de groeten doen. Voor al die mensen die er altijd voor zijn. En bij deze is dat even genoemd. Nou, Britt uit Spakenburg. Succes met deze gezellige dag. Muziek aan, heerlijk. Toppers, dankjewel. En ook Denise is van de partij uit Schijndel. Ze wil graag een liedje aanvragen. Gino Graus met favoriete kroeg. Nou, dat moet ook wel lukken, denk ik. En ik had hier Jannes Uiterwijk aangevraagd gekregen voor de rit onderweg naar Emmen door Lorenzo. Dat gaan we ook doen. En wat had ik hier meer? Daan is ook altijd van de partij uit Klazineveen. Elke dag doet hij wel even een berichtje. En vandaag vraagt hij om de Gebroeders Co. met barbecue. Het zonnetje schijnt niet, of wel? Niet? Nee. Wel en niet, denk ik. Ja. Goed, we gaan even naar het oorspronkelijke, ja, eigenlijk treurige verhaal van Mieke. Mieke Gijs heet ze officieel. En ja, dit is gewoon autobiografisch. Natuurlijk door Marco Schuitmaker. Ook op de plaat gezet, grote hit gemaakt. Maar dit is het origineel. Gemaakt, geschreven en geproduceerd door vader Abraham. Sterker nog, die zingt op de tweede stem even mee.

0: proef je de lente. Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalet en staakcaravans.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
13: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van 250 euro. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan.
14: Radio NL. Altijd aan.
15: Thank you.

0: hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.

prachtige Griekse klanken. En een mooie videoclip erbij. Ik denk, Jannes gaat op de Solex er vandoor. Maar helaas, dat ging niet door het feest. Maar het is wel een mooie zonnige clip geworden, dat wel is. En als je die clips wilt zien en je bent nieuwsgierig, gewoon even downloaden, of heet dat, in de app even aanzetten van ons. Want dan kun je ook de clips gelijk tegelijkertijd meekijken als die liedjes draaien. Dus technisch hoogstandje, ja, dat is top. Ik had even een gesprekje met Heiko. Heiko Veenstra, zijn ook mensen gewoon aan het werk vandaag. En Heiko heeft wel iets bijzonders bij de hand vandaag. Want ik heb hem even uitgehoord. Hij woont op Texel in Oosterend. Dat is in de polder op het eiland Texel, middenin. En Heiko die is vandaag koeien aan het vervoeren. 10 stuks met de kont naar één kant. Want anders geeft het zo'n zootje. En dan voorzichtig rijden. Het is net of je met eieren rijdt, vertelde hij. En hij is daarmee onderweg naar Abbekerk. Die koeien staan een 1,5 uur op de wagen. Dus ja, hij hoeft ze niet te voeren en zo onderweg. Dus. Maar dat gebeurt ook gewoon as we speak. Hè? Al dat soort zaken. En die mensen luisteren dan ook gewoon naar Radio NL. Dat is toch fantastisch? Hij vraagt om Beun de Beunhaas. En op de vraag of hij erbij was. Ja, hij was er zeker bij. Vertelde hij in geuren en kleuren op de lichtmis. Ik zei, heb je nog met Henk gesproken? Nou, hij zegt, nee, dat is niet gelukt. Hij zei, er waren nogal wat meer mensen die aandacht voor hem wilden. Ik zei, ja, dat is ook zo. Maar wel super dat je erbij was. Beste Heiko. Heiko Veenstra. Oké. Okay. Beun de Beunhaas moest het zijn. Nou, dan zullen we meer mensen aan het beunen zijn. Zo ja, laat even weten of fotootje doorsturen. Weet ik het. Doe even leuk. Even leuk mee. Het is gezellig vandaag. En wij, ja, wij brengen die gezelligheid nu met Henk is een geschenk. En Hazes is erbij.

om te bekijken bij ons op radionl.fm. Afdeling Radionl Plus, daar vind je webwinkel en daar zie je alles staan wat betreft wijngaard. Ook de stickers, de vaantjes, de boeken, weet ik het allemaal. Merchandising rondom Henk. 80 jaar, 50 jaar, vlammende pijp en alles. Dus moet je maar even kijken. Nou, dan het hemelvaartliedje. Het is een beetje verbasterd naar de piratenscene, want Oompie Koerier, dat was natuurlijk een soort van onkruid. Tenminste, voor de mensen die het wilden pakken. Want hij kwam telkens weer terug. En wat hem dat dan kostte aan zenders of aan gedoe met in beslagname van goederen of in de bak zitten, het maakte hem niet uit. Hij kwam telkens weer terug, die Oompie Koerier. Dus daardoor misschien wel een begrip geworden. En ik heb hem hier in de piratenplaats zitten. Een soort van hemelvaartliedje. Alleen dan is het zo dat er iemand in de hemel komt. En die ziet dan al die oude piraten zitten daar aan een soort van bar, een hemelse bar. En dat verhaal wordt mooi beschreven in het liedje wat ik nu ga draaien hier op Radio NL. Dus,

0: Hij flikt het telkens weer, de nieuwe van Jan Wiggel. Hij weet altijd de aandacht te trekken. En dat heet Iedereen Weet. Ja. Dit is het mooie pianospel van Jan Smit. Want Jeldau en Opende, ja, die zit maar te wachten op zijn verzoekplaat. Dus Jeldau, hier is hij.
1: Ik zeg

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
13: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
14: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
13: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
15: Autobedrijf Box is ook dit jaar weer op Hemelvaartsdag geopend. Loop op 14 mei van 12 tot 5 uur binnen en bewonder meer dan 200 prachtige occasions. Profiteer van scherpe deals. Je vindt Autobedrijf Box aan de Laan van de Dieren Riem 51 in Apeldoorn.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Bij protesten tegen asielopvang in Apeldoorn zijn meer mensen opgepakt dan eerder gemeld. Het zijn er 5. 2 staken vuurwerk af, 1 een rookbom en er was iemand met een gebiedsverbod. Het is al de hele week onrustig in Apeldoorn. En ook in Loosdrecht werden demonstranten opgepakt. Het RIVM heeft de testuitslagen binnen van de passagiers van het cruiseschip Hondiers die begin deze week naar Nederland zijn gevlogen. Tot nu toe heeft niemand het hantavirus opgelopen. Toch blijven de mensen in quarantaine. 6 mensen uit Australië zouden inmiddels met het vliegtuig zijn vertrokken. Zij gaan daar ook in quarantaine. De premier van Letland stapt op. Haar regering is de meerderheid kwijt nadat drones uit Oekraïne insloegen op Lets grondgebied. Die raakte per ongeluk uit koers. Het luchtafweersysteem greep niet op tijd in en daarom ontsloeg de premier de minister van Defensie, die vervolgens met de hele partij uit de regering stapte. En de vrouw die verdacht wordt van het schieten op het huis van zangeres Rihanna wil geen psychologisch onderzoek. Haar advocaat wilde de rechtszaak juist uitstellen voor zo'n test, maar de verdachte zelf wil dat de zaak gewoon doorgaat. Ze wordt verdacht van poging tot moord. De beschieting was 2 maanden geleden in Beverly Hills. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. En in het weekend, dan wordt het warmer. En dit was het ANP Nieuws.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
12: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
21: Zand, grind of tuingrond in big bags voordelig online bestellen? Bestel op zand-grind-tuingrond.nl.
22: Zo, dat is snel.
21: Of voor de zelfafhalers, iedere zaterdag van 9 tot 4, schoffel 4 in de Goorn.
23: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin, ABN AMRO.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Baila, baila, baila, baila.
28: Ben je ook zo baila beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada, nu overal te streamen en te beluisteren.
29: Migos, here we go!
30: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
31: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
32: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Het is, net was het drukker dan nu, zeg maar. Het is nogal druk, maar... Op de A7, daar is een file gemeld tussen Den Hoever en Zurich. Gewoon in Nederland, hè. Breesanddijk, Lorensluis, Afsluitdijk. 12 minuten, 2 kilometer. Mooi naar de bootjes kijken. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem, Beek naar Duiven. Daar 18 minuten en 8 kilometer file. Dus ja, misschien is het een optie om te rijden. Ik weet niet. En ik heb hier nog wat flitsers binnengekregen van Flitsmeister. Op de A2 staan ze bij Apkoude vanmiddag vanaf Utrecht naar Amsterdam. 37,7. En ook de A2 Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 55,9. Ook even oppassen op je gaspedaal en je portemonnee. Dat is één eigenlijk. Op de A4 Rozenburg. Daar staan ze tussen Leiden en Amsterdam bij 11,6. En ook in Drenthe bij Hollandse Veld. A37 van Hogeveen naar de Duitse grens bij 10,3. En dan nog één bij Molenschot. Hè, dat is op de 58 Breda naar Tilburg, 52,2. En hier heb ik nog nooit van gehoord. Het plaatsje heet Smakt. Smakt? Smakt. Dus iemand die smakt. Het ligt ergens tussen Nijmegen en Venray. En er staat dus nu een flitser bij Smakt. A73 bij 69,4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Wat is nou een van de gezelligste liedjes om te kunnen draaien op zo'n dag als vandaag? Nou, hij komt eraan hoor. Highway, Kitty Kitty Kiss Me.
33: Dit is de muziek van Radio NL.

Marloes, even de tip van Flip. Doe even een lange broek aan, hè, morgen of zaterdag. Want dan sta je bij ons op het podium tijdens de sleepbootdagen in Zwartsluis. Voor iedereen toegankelijk trouwens. Ik had beloofd nog even dat te noemen. Even de scheepshoorn laten horen. Okay. Sleepbootdagen. Er zijn een heleboel sleepboten daar in Zwartsluis die men kan bezichtigen. En wij staan daar ergens in het centrum van Zwartsluis tussen met een podium. Smiddags vanaf 3 uur met optredens van onder andere Boer Benny. En ook Marloes zal daar optreden. En Pascal Schipper komt langs. He, die fietsen lekker. En dat gaan we allemaal beleven daar op dat podium. Ik heb alleen vergeten merchandising te regelen. Dus ik moet nog even een noodgreep uithalen ergens. Maar dat moet mee natuurlijk. He, zodat mensen ook spulletjes kunnen ontvangen. Dat is slordig van me. Goed. Waar was ik gebleven? Oh ja, in Hillegom. Hillegom is een mooi plekje. Daar woont Daan Keizers. En Daan wil graag een liedje horen van Dirk Meeldijk. Want dat is namelijk zijn dorpsgenoot. En die heeft ooit een liedje gemaakt met Goldfinger. Dat heet Ik hou van het leven. En Daan vertelt, ik ben 25 jaar. Ik werk bij een transportbedrijf in de Wasstraat. En ik ben gek op Nederlandse muziek. En ik luister altijd naar jullie Radio NL. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En Dirk, ja, Dirk Meeldijk. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb ooit zo'n iets over hem verteld. Dat vond hij niet zo leuk, maar ik ga het je toch stiekem even vertellen. Alle mensen hebben een stem. En die stemmen lijken, hè? Sommige stemmen lijken op elkaar. Nou, die van Dirk, ja, ik durf, die lijkt op die van Bassie. Van Bassie en Adriaan. Die niet doorvertellen hoor. Vind je niet leuk?

al die mooie liedjes van Dirk Meeldijk. We hebben er zelfs een werkwoord van. Er moet meer Dirk Meeldijk worden. Dat hebben we ook gehad. En over die kreten is ook wel leuk even. Want Jantje Mommersteeg, die pist een beetje naast de pot. Want ik had al Jannes gedraaid. Maar Jantje had ook een mooie kreet bedacht. Die zei, want we hebben natuurlijk Hazes is de basis. Henk is een geschenk. En Jantje gooit er nog één tegenaan. Die zegt, Jannes, die de man is. Goed bedacht. Die onthouden we, Jan. Gaan we doen. Goed, even een... er zijn ook mensen aan het klussen vandaag. Dat gaat niet altijd goed, begrijp ik. Want Grietje doet hier... Grietje is mijn collega, die doet even een verzoekje. En Anneke, die helpt haar. Die heeft de radiatoren eraf gehaald. Maar de dames hebben wel het water afgesloten. Maar vergeten de druk eraf te halen. Dus ja, dat is lastig als je dan aan het verven bent, zeg maar. En in je potje aan het roeren bent. En dan alles onder het water zit. Nou, ook de telefoon is nu helemaal vol met verf en water en stof. Dus doordat ze het verzoekje aanvraagt bij ons. Maar goed, heel veel succes daar en sterkte. En of ik een liedje wil draaien, ja, je snapt de keuze niet. Maar Dr. Bernard moet het zijn van Bonnie Sinclair. Met die dokter in de midden, hè, die even telefonetisch contact opneemt en het slecht.

0: Van Café de Bruine Beer?
1: Nee.
0: Ja, Café de Bruine Beer. Ja, ja, ja. Opgehangen. Ja, die Dr. Bernhard, dat is natuurlijk Ron Brandstede, die je ook zou kunnen kennen van het trouwliedje. Dat ging zo.
2: Want engelen bestaan niet.
0: Die, weet je nog?
2: Maar vrouwen zoals jij.
0: Met die rottige taart, die, of die toren. Van Pisa. En die zoemer.
2: En die passen echt bij mij.
0: Nou goed, dat is dezelfde man die die dokter ook speelt, zeg maar, bij... Hoe heet ze? Bonnie Sinclair natuurlijk, hè. Vroeger misschien wel Nederlands mooiste vrouw ooit. Ja, echt. Ik kan het niet voorstellen, maar vraag je vader of je opa maar eens. Samuel Welten en de bankzitters en uitsloven. Slaat op mij dan, hè.

0: Zitters. Een bericht uit Zuidhorn van Agnes. Je hebt gelijk, Agnes. Dit is een hele goede plaat. De nieuwe van Bronkhorst en Steenwijk.
1: Je lacht naar.

0: zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal. De bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Voordeligeauto's.nl.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Te groot? Bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen.

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij Isolatie Noord.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
8: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
9: Dit is Radio NL.
10: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan.
11: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
12: Radio NL.
13: Weerbericht.
14: Ja, voor het weerbericht duiken we even over de Afsluitdijk, hè, over de Stevenssluizen. En dan komen we terecht bij Jan Visser in Purmerend.
13: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
14: Jan, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
14: Jan, ja.
15: Hessel.
14: Ja, we hebben goed nieuws, toch?
15: Ja, nou ja, goed nieuws voor de, met name de wat langere termijn, hè?
14: Ja, dat bedoel ik. Ja, dat zei je. Ja. Je hebt mij al blij gemaakt.
15: Ja, zeker. Het, ja. Is, het is nog even afwachten. Hè?
14: Ja.
15: We willen graag alles meteen, hè, in dit land. Maar,
14: eerst even de regenbuien door nog.
15: Eerst door even door de buien heen.
14: Ja, ja, ja.
15: Nou, kijken we vandaag, Hemelvaartsdag. Ja, het is cool, hè? Dat mag duidelijk zijn. We zien op de meeste plaatsen nu zo'n 10 tot 11 graden. En in gebieden met buien is het slechts 8 graden. En dat zal vanmiddag niet zoveel veranderen. Het accent van de buien ligt vooral nu op het zuiden en zuidoosten van het land. En daar komt ook onweer bij voor. Elders in het land ook nog wel enkele buien. Maar in het noorden en noordwesten komt toch ook de zon wat vaker door. Met name nu in de provincie Friesland, Wattengebied en zo, kop van Noord-Holland. En dat lijkt zich vanmiddag wat te gaan uitbreiden. Dus het wordt ietsje vriendelijker, maar niet nog in het binnenland. Hè. Daar zijn de buien blijven actief. Verder gaat de wind overal uit het noorden tot noordwesten waaien. Is feitelijk nu al in een groot deel van het land het geval. En de wind is matig aan de kust, later vrij krachtig. Nou, morgen, we hebben te maken met een laag drukgebied in de buurt van Oslo. Het veroorzaakte een groot deel van zuidelijk Noorwegen trouwens volop sneeuw. En wat de bovenlucht is erg koud. Nou, dat blijft ons, dat komt niet naar ons toe. Wel in de Alpenlanden trouwens sneeuw. Zelfs meer sneeuw dan er op sommige plaatsen daar in het grootste deel van de winter is gevallen.
14: Oh jee.
15: Dus dat zegt wel wat. Ja. Op zich goed hoor, want ja, op zich heel goed zelfs, mogen we stellen. Ja, goed ook voor onze watervoorziening, hè. Dus dat is altijd van belang dat er gewoon een flink pak sneeuw ligt in de Alpen.
14: Dan moeten alle skiliften weer open.
15: Ja, zo erg zal het wel niet worden, hoor.
14: Oh, okay.
15: Nee, want weet je, het is een korte periode. En dan gaat alles natuurlijk weer langzaam verdwijnen.
14: Ja.
15: Maar goed, naar ons land terugkerend, vrijdag, morgen. Dan is het, daar vallen er nog steeds wel buien, verspreid over het land. Ook af en toe zon. En in de middag zien we aan de kustbuiigheid wel wat inzakken. Dan is het vooral in het binnenland. Maar toch ook af en toe wel zon. 12 tot 13 graden. Een beetje hetzelfde niveau als vanmiddag dus. En de wind is meest matig uit het noordwesten tot westen. Aan de kust vrij krachtig en 's avonds af en toe krachtig. Ook zaterdag nog enkele buien, maar ook af en toe zon. Verder qua temperatuur weinig verandering. Op zondag houden we misschien later op de dag wat regen, maar een groot deel van de dag droog. Met geregeld zon en wat hogere temperaturen. In het binnenland 16 tot 17. Graden. En de eerste helft van volgende week, ja, het blijft nog wel wat wisselvallig. Maar de temperatuur gaat langzaam omhoog. En vooral richting woensdag, donderdag, dan nemen de neerslagkansen ook geleidelijk af. En dan worden 20 graden en wat hoger.
16: Zo.
15: Dus dan begint het geleidelijk een klein beetje te verbeteren.
16: Nou, dat is een mooie...
15: Richting Pinksteren. Ja.
14: Ja, super. Hey Jan, dan de dagelijkse weerspreuk waar je ons mee verblijdt.
15: De meimaand tot juichmaand uitverkoren heeft nochtans rijm achter haar oren. Rijm is rijp, hè, in dit.
16: Ja, wel, ik snap het.
14: Ja, ja. Ja, zeker. Helemaal duidelijk. Dankjewel, Jan. En een fijne hemelvaart, hè?
15: Ja, hetzelfde.
14: Of hemelsvaart, wat is het?
15: Hemelvaartsdag, ja. Ja.
14: Hemelsfeest in ieder geval.
15: Ja.
14: Dankjewel, hè.
15: Ja, hoor.
14: Ja, dat is toevallig, want Edwin van der Tolen die heeft daar een liedje over gemaakt. En... daar zit een hele mooie clip bij. Ik hoop dat ze die draaien. Een hemelsfeest. Het leven.

is een nieuwe ster. En dat heet... ze heet... dan moet ik even goed zeggen. Lara Mila. Lara Mila. Ja, die is nieuw. Tenminste, dat liedje is nieuw. En zij... ik heb er even proberen op te zoeken wat ze al gedaan heeft. Maar ze heeft bijvoorbeeld al bij Marco Schuitmaker... hadden we net ook al even... in het Gelderdome gestaan tijdens het liveconcert. En ze was ook te zien. Staat hier in de theatershow van de Bevers. Nou, dat zou zo zijn. Ik wist het niet. Lara Mila. Ja. Lara Croft. Een beetje aan denken. Goed, we gaan even een liedje draaien voor de mensen die onderweg zijn met de Sleurhut. De welbekende caravan. Ik kreeg hem hier aangevraagd door Margriet. Ja, Margriet, of ik even de nieuwe van Lorenzo nog een keer wil draaien. Want Lorenzo is dat mannetje van 12 die gewoon ook vrachtwagenchauffeur wil worden. Dat is duidelijk. En die is alles wat daarmee te maken heeft, interesseert hem. En ook die muziek. Hij wil de nieuwe Henk Wijngaard worden. En dit is weer een stukje dichterbij. Het liedje heet Truckersfestijn. En het klinkt zo. Matte Sterke Studio deze.

0: mooi voor oud en nieuw, hè, dit. Die glazen omhoog.
1: Ja, ja.
0: Morgen is niet beloofd, dus leef de dag vandaag. Het is de tel van René, oftewel Danny Vroeger, en met zijn nieuwe single. Aan de telefoon heb ik Erik. Erik uit Goes, die belt wel eens vaker. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het, man?
2: Ja, goed, goed.
0: Beetje verkouden, begreep ik, toch?
2: Ja, een beetje, maar ik heb gisteren een klein feestje gehad.
0: Jo.
2: Op Festival in Zeeland.
0: Oh, dat was gisteren?
2: Ja, dat was gisteren, ja.
0: Oh, oké. Okay. En allemaal artiesten erbij, Erik, of...
2: Chris Bouwer was geweest.
0: Och, ja.
2: En Belinda en Yves Serieus.
0: Oh, die ook. En wie was het leukst om naar te kijken?
2: Chris Bouwer en Yves Serieus vind ik
0: ja,
2: wel leuk.
0: Dat is een gewetensvraag, hoor. Ja, ik snap het. Heeft hij ook dat gekke dansje weer gedaan met die Duitse slager, of niet?
2: Nee, maar een tijdje slager.
0: Ah, oké. Okay. Hey, jij wilt graag een liedje aanvragen, Erik. Welke moet dat zijn vandaag?
2: Yves Serieus van Bella Bella.
0: Oké, okay. Ja, dat is natuurlijk een knaller. Maar wat vind je van die nieuwe van hun dan?
2: Ja, maar wat ik ook wel leuk vind...
0: Die vind je ook wel leuk?
2: Wanneer het een feest is, zoals met Koningsdag...
0: Ja.
2: Dan zit iedereen constant van de Yves Serieus, Bella Bella.
0: Ja.
2: En dan gaat iedereen mee te dansen.
0: Ja, maar die mannen willen deze ook tot een hit maken. Ik zal even een stukje laten horen. Dit. Ja, la. Dat is ook feest, hè?
2: Ja, hoor.
0: Dat is een opvolger, maar ja, dat valt... Maar jij wil gewoon Baila Baila horen?
2: Ja.
0: Nou, Erik, ga ik doen. Moet ik het nog aan iemand opdragen? Of zeg je van knal hem er zomaar in?
2: Ik knal hem er zo in.
0: Nou, bij deze. Hey, fijne dag, hè?
2: Oké.
0: Okay. Yo.
2: Doei.
0: Hoi.

snap het wel. Rick Siel uit Steenwijk, die zegt, ja, ik wil heel graag die nieuwe even horen. Nou, weet je, ik ga jullie even wennen. En leuk voor even serieus, even die nieuwe tussendoor. Die komt er zo aan. En ga ik zo inzetten. Fiesta Escalada heet die. Dus die draai ik even achter de Cats met Lian van Next One. Dat komt zo.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
3: Ben je op zoek naar een betrouwbare Japanse of Aziatische auto met weinig kilometers? Autovakmeester Schaap heeft een ruime keuze in de showroom staan. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Onze prijzen zijn inclusief nieuwe APK, onderhoudsbeurt, pechhulpservice Europa en 12 maanden BOVAG-garantie. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Autobedrijf Box is ook dit jaar weer op Hemelvaartsdag geopend. Loop op 14 mei van 12 tot 5 is binnen en bewonder meer dan 200 prachtige occasions. Profiteer van scherpe deals. Je vindt Autobedrijf Box aan de Laan van de Dierenriem 51 in Apeldoorn.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Er lijkt een nieuwe kindermishandelingszaak te zijn in Groningen. Volgens een regionale krant gaat het om een zaak tegen twee moeders uit het oosten van die provincie. Die worden verdacht van ernstig geweld tegen een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje zou maanden geleden zelfs even in coma hebben gelegen. Voor de kust van Florida zijn 11 mensen uit zee gered. Ze hielden zich urenlang vast aan een reddingsvlot nadat ze een noodlanding moesten maken met een vliegtuigje. De kustwacht was al naar hen op zoek naar een noodsignaal. Die noemt het een wonder dat ze het hebben overleefd. Engeland komt sneller dan verwacht met een anti-dronesysteem voor Oekraïne. Dat werd afgelopen nacht opnieuw aangevallen. Vooral hoofdstad Kiev moest het ontgelden. Er zijn zeker 5 doden en meer dan 40 gewonden. President Zelensky herhaalde nog maar eens dat steun van andere landen nodig blijft. En in Noorwegen heeft een jongetje van 6 wel iets bijzonders gevonden tijdens een schoolreisje. Namelijk een zwaard van 1300 jaar oud. Hij zag het wapen uit de grond steken en pakte het op. Archeologen zeggen tegen Noorse media dat het zwaard uit de vroege vikingtijd komt en uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. Dan nog het weer van Weer Online. In het midden en zuiden buien. In het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond dan trekken buien weg en schijnt de zon. En dit was het ANP-nieuws.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
16: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
8: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: Dan ga je op zoek naar pellets.
18: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
19: OBD Tuning.
20: Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
19: Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering.
20: Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster.
19: obd-tuning.nl.
21: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
22: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
25: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
26: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
27: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
26: Die andere stuiterbal daar.
27: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
28: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
29: Je voelt je thuis, maar je douwe Egbert Streef.
30: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
31: Ja, goedemiddag. Er staan twee opmerkelijke files eigenlijk. En die neem ik even met je door. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Er staat tussen Kerensheide, kun je beter omkeren, 5 minuten, 4 kilometer file. En op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. Lelystad-Noord naar Zwifterband. Ook daar wat problemen aanschuiven over zo'n 10 minuten. Dus ja, oppassen daar. En dan de flitsers, die heb ik ook in beeld. Op de A2 wordt geflitst bij Echt, vandaag Echt naar Weert 222,6. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem, daarbij hectometerpaal 57,6 bij Heemskerk. En ook de A13 is van de partij tussen Rotterdam en Rijswijk, bij hectometerpaal 14,9. Nou, en dan die ene nog bij Hollandse Veld, Hogeveen naar de Duitse grens, de A37, daar staan ze ook vanmiddag. Hectometerpaal 10,3. En tot zover de verkeersinfo.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Ik had een verzoekplaatje. Ja, verzoekplaatje over Trekzak. Of die hebben we wel draaien. Van Heine van Assen uit Sloodorp. Komt eraan.
32: Dit is de muziek van

Ja, twee super accordeonisten eigenlijk. En, de ene die kennen we heel erg goed, want die is het gezicht een beetje van Rowan Hesse. Want het betreft Bart Storken en Tren van Enkevoort. En Tren van Enkevoort, dat is de man van Rowan Hesse. Die had het lachende weg. Net als de kermisklanten in beeld is, maar als Rowan Hesse ergens optreedt met die accordeon. Maar hij is voor hemzelf begonnen, denk ik, met zijn maat. En vooral in Limburg en dergelijke zijn ze vooral heel erg wereldberoemd, zeg maar. Limburg, festivals, cafés en zo, feestenten, dat soort zaken. Leuk om zo'n liedje even weer te horen. Leuke aanvraag. Jan Tienes uit Emmen is er ook bij. Die heeft een nieuwe app er even opgezet. Ja, als je dat... dat is even de tip. Doe dat even, want dan kun je alles meemaken wat wij hier doen. En dat is nogal wat, hè. Dan van prijsvragen. En daarover gesproken. Ik mag straks nog even een werksetje weg gaan geven. Een werkkledingset. Maar de vraag is, wie werkt er vandaag? Is er nog iemand die werkt vandaag? Ja, zo ja. Doe dat even het... want dit is de oproep. Doe dan even het woord kleding in de app sturen. Dus kleding, als je aan het werk bent vandaag en je hebt trek in een nieuwe werkset, bestaande uit een broek, nieuwe broek, een hoodie en een bodywarmer. Dat is eigenlijk de werkkledingset die we weggeven ter waarde van €250. Dat doen we de hele week al in elk programma. En ook vandaag is het niet anders. Alleen ja, ik hoop wel dat er iemand nog werkend luistert, zeg maar. Dus, wat ben je aan het doen? Doe anders even een fotootje erbij als bewijs dat je aan het werk bent vandaag. Dan scheelt het even. En dan kan het zo zijn dat ik je zometeen ga bellen. Belofte maakt schuld. Het paste net niet meer, want de pauze kwam eraan, zeg maar. Dus ik doe hem nu even. De nieuwe single van Even Serieus. Fiesta Escalada. Hey.

waarom de zon vandaag niet scheen. Ja, hij zei dat kan hij ook niet bepalen natuurlijk. Dit was een oudje van niemand minder dan Arne Jansen. En toevallig zaterdagavond bij een groot tentfeest waar Henk ook optrad. Henk is er geschenkt. Daar heb ik nog even met de chauffeur gesproken van Arne Jansen. Nou, die had ook verhalen, joh. Geweldig. Nou, die man is ons ontvallen. Hij had als hobby die paardjes, die mini-paardjes. Dat vertelde hij ook nog in geuren en kleuren. En op een dag was het voorbij en was hij weg. Ja. En zo hebben we van alles meegemaakt. Ik heb hier een mooie aanvraag gekregen van Rosalien uit Dalfsen. Rosalien heeft een mooi idee. Ze zegt, pak maar mijn hand van Nick en Simon. Kunnen we even horen hoe dat ook alweer klonk, hè? Dat, die harmonie samen met die beiden. Goed idee. Het is trouwens niet zomaar gemaakt, dat liedje. Want Steven de Jong, hè, bekende regisseur hier in Nederland, hebben we niet zoveel van. Die deed ook De Chameleon bijvoorbeeld. Ja, die had op het beroemde boek van Johan Fabricius, een film gemaakt die zich afspeelde in de VOC-tijd, hè, met Hajo, Rolf en Padde. En ik heb het over De Schipper van de Bonte Koe. Nou, daar is dat liedje voor gemaakt van Nick en Simon als soundtrack bij de film. Maar het is een heel mooi nummer, een mooi luisternummer. En de bekende acteurs in die film, misschien zegt het je wat, Pim Wessels als Hajo en Martijn Hendricks als Rolf, Willy Zomerdijk als Padde, Thomas Agda deed ook mee en Peter Tuinman als de schipper Bonte Koe. Nou, 100.000 bezoekers heeft het gehad en film heeft het goed gedaan. En het liedje hebben we overgehouden en ik neem je graag mee. Het is een VOC-liedje, zeg maar. Dat is heel mooi gemaakt. En het beschrijft hoe die film was eigenlijk. Heel mooi. En let even op de close harmony van ene Nick en Simon.

0: Het verzoekje komt van Marco Mol vanaf Ameland, Nes Ameland. En of ik Jacques van Gestel even wilde draaien met de klapper, dikke klapper van ons oude kroegje. Hey, zometeen nog meer verzoekplaten. En ik wist niet, ik schrik er een beetje van. Er zijn gewoon heel veel mensen aan het werk vandaag. Niet normaal, joh. Wat een bericht over die kleding. Dus ik zat er te denken, want de een heeft een kapotte broek en de ander heeft een kapot shirt. Misschien kan ik het wel verdelen, maar het zal wel niet goed komen. Ik ga de werkkleding set zo meteen weggeven. Ik ga even kijken waar het beste terecht komt. Hangt even van de foto af. Ja, dat is een woord uit mijn jeugd. Hoe zoeterig het eruit ziet, zeg maar. Zoeterig. Ken je dat woord? Hoe zoetiger, hoe beter, zeg maar. Dan kijk even wie er voor in aanmerking komt. En dan zometeen ga ik iemand blij maken met die werkkledingset hier bij Radio NL. Maar niet getreurd, ik weet niet zeker of Stefan ook even weggeeft. Geen idee, ik denk het wel. Ik denk dat zometeen weer kans, denk ik. We gaan eerst even naar de broodnodige reclames en zometeen terug met Rijn Mersja. Zoals jij is er geen één.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
4: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
5: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige

0: BV, BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
4: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

Marsha, want we doen niet zoveel. Hij doet dat wel. In gebarentaal zingt hij, ja. He, dat is zijn stem bekrachtigen door al die moves te maken, zeg maar. Guus Meeuwen.

0: vergeten de belangrijkste erbij te noemen. Gerard van Maasakkers, zijn liedje is het eigenlijk. En Guus Meeuwis en Frank Lammers mochten even mee. Hey, gooi er mee. Nou, de tamtam. We gaan eens even proberen te bellen met iemand. Want heel veel foto's binnengekregen. Heel veel mensen die een nieuwe werkset willen hebben. Ook heel veel mensen die eraan toe zijn. Want ja, het is schandalig hoe het eruit ziet. Maar goed, dat maakt niet uit. Daarom doen we die prijs ook weggeven. Kijken of ik contact kan krijgen met deze meneer of mevrouw. Want we hebben...
1: Hallo, Sietse Jansen.
0: Hallo, met wie?
1: Sietse Jansen.
0: Sietse Jansen?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Sietse, jou moet ik hebben, denk ik. Want ik heb hier een bericht binnengekregen met kleding. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ziet het er zoeterig vanavond
0: in? Zoeterig, ja. Ja. Iemand zei al zoeterig, maar het is zoeterig.
1: Zoeterig. Ja, niet best, hè. Het is echt verschrikkelijk.
0: Het is op de draad versleten, man. Hoe krijg je het voor elkaar?
1: Ja, heel hard werken en geen tijd om nieuwe kleding te kopen. Daar komt het een beetje op neer.
0: Nou, het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, maar dit doet me een beetje denken aan de pyjama van Ineke.
1: Oh, ja, is dat goed of slecht?
0: Nou, weet je, sommige mensen kunnen geen afscheid nemen van een kledingstuk waar ze zo gehecht aan zijn.
1: Nou, ja, zullen we het daarom ophouden?
0: Daar vallen de gaten erin, zeg maar. Nou, dat is bij jou ook het geval, zie ik. Dus jij bent er wel aan toe, hè?
1: Ik ben er heel erg aan toe. Daar zou je me heel blij mee maken, ja.
0: Sietse, wat voor werk doe jij eigenlijk?
1: Ik heb een stukje doorgedraaid. Ik ben zzp'er.
0: Ah, en je bent nu aan het smeren en doen?
1: Nee, ik zit nu momenteel op de fiets, cardio. Dus oh. Stukken door, hè, anders alles na 2 uur overuren.
0: Ja, oké, man. Nou, je hebt gewoon een prachtige nieuwe kledingset gewonnen!
1: Ja, daar zijn we blij mee!
0: Echt blij.
1: Heel blij.
0: Maar er is wel een dingetje, want jij stuurt een foto met een t-shirt.
1: Ja.
0: En ik heb een dikke hoodie en een bodywarmer.
1: Oh, maar dat is als het straks
0: verkouden
1: is.
0: Oké. Dan is het duidelijk. Hey, ik ga straks...
1: heel blij.
0: Ja,
1: super.
0: Dat hoor ik. Joh. Ik ga straks alle maten even opschrijven en dan gaan we het naar Leeuwarden sturen.
1: Nou, mega bedankt. Heel erg bedankt.
0: Ja. Hey, en dan we het toch over Leeuwarden hebben. Welk liedje mag er nou niet ontbreken als je het over Leeuwarden hebt?
1: Ja, een woonboot, hè?
0: Ja, of die andere?
1: Nee, dit is de woonboot, hè. Die vind ik het mooist.
0: Van Anneke Douma.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Heb ik hier Ricky klaarstaan voor je? Potverdorie.
1: Oh ja, Ricky Genot is ook mooi, hoor.
0: Hoe heet dat liedje dan voor Ricky?
1: Ricky Genot. Ja, op Europaplein, die is er ook nog. Hij heeft er genoeg.
0: Genot, inderdaad. Je hebt hem wel genoemd. Nou, die ga ik draaien, oké?
1: Okay? Super.
0: Ik kan Anneke ook niet zo snel vinden. En daar is Stefan wat handiger in, zeg maar. Dus, hey, heel veel plezier ermee, hè?
1: Dank u wel. Komt allemaal goed.
0: Hoi. Genot.

was Sietse Jansen uit Ljouwert die er vandoor ging met de werkkleding zet en blij is. En wij draaiden onder andere, of intussen, Genoord, inderdaad.

0: Joey Nicolai. Hartstikke idee. En ik geniet en ik leef. Zo heet het. Nou, die dat ook doet is Kobi. Kobi uit Maassluis luistert ook mee. Kobi, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Kobi, ik las jouw bericht. Ik dacht, hé, dat is leuk. Maar
1: leuk, hè?
0: Ja, het viel wel op, want hier staat al 60 jaar vriendinnetjes.
1: Ja.
0: Met mijn beste vriendin. We zijn 62 en 61 jaar. Leg eens uit.
1: Ja. Waar wij woonden vroeger bij onze ouders, daar hebben we elkaar ontmoet. Toen was ik 1,5 en zij was 2.
0: Ja.
1: En dat is onze eerste foto van juni 1966.
0: Jeetje.
1: Dus volgende maand zijn we 60 jaar vriendinnetjes.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Maar jullie zijn dus, jullie woonden naast elkaar of zo? Of gewoon.
1: Toen woonden we zeg maar in dezelfde straat.
0: Ja.
1: Dus wij speelden daar dan samen toen we heel klein waren. En ja, we zijn nog steeds vriendinnen.
0: Ja.
1: 60 jaar later.
0: Heel bijzonder. Hoe heet ze eigenlijk, je beste vriendin?
1: Nel.
0: Dus Nel, ja. En Kobi. Kobi en Nel.
1: Nel en Kobi, ja. Ja.
0: En doen jullie dan ook dingen samen zo nog steeds? Of?
1: We kunnen heel goed met elkaar opschieten. En we doen alles met elkaar. We staan voor elkaar klaar in goede en slechte tijden. En,
0: ja, super.
1: Ja, geweldig.
0: Prachtig. Hey, ik heb wel een dingetje. Want je vraagt om deze is voor jou van Jeroen van der Boom.
1: Ja.
0: En die heb ik wel, maar dan moet je me niet kwalijk nemen. Ik heb alleen de kerstversie.
1: Oh, oké. Okay.
0: Vind je dat erg? Of,
1: Nee hoor, prima. Nee?
0: Nou, dan gaan we deze opdragen aan Nel namens jou, Kobi. En bedankt voor je leuke verzoekje.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: En doe haar de groet, hè?
1: Ik zal het doen.
0: En Merry Christmas.
1: Dankjewel.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages... en dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen... en binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis? Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wiegen... of ga naar... debestetuinhuizen.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Wie kent hem niet? Michael Nobbe, de singende opticien. Service en kwaliteit voor uw bril en contactlenzen.
12: Ik voel me te gek, ik heb alles op een rij.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jong gebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
14: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat... met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
15: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
14: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Twee moeders uit Groningen worden verdacht van ernstige mishandeling van hun eigen kinderen. Dat zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje was er op een gegeven moment zo slecht aan toe dat ze in coma werd gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. Het OM doet onderzoek. In Rotterdam is het bombardement door Nazi-Duitsland herdacht. Op het tijdstip dat het bombardement 86 jaar geleden begon, vlak voor 2:30, werden 2 minuten stilte gehouden. Burgemeester Schouten legde een krans bij het herdenkingsmonument en zei dat Rotterdam de gevolgen van het bombardement nog steeds voelt. 11 mensen die voor de kust van Florida van een reddingsvlot zijn gehaald, komen allemaal uit de Bahama's. Ze waren op weg met een propellervliegtuig dat in problemen kwam boven zee en een noodlanding moest maken op het water. De inzittenden hebben zeker 5 uur in zee gedobberd voor ze gevonden werden. En tennisser Jannik Sinner staat in de halve finales van een toernooi in Rome. Hij versloeg Andrei Rublev en dat was zijn 32e overwinning op rij. Daarmee heeft hij het record van Novak Djokovic te pakken. Die flikte het 15 jaar geleden 31 keer achter elkaar. Sinner is de nummer 1 van de wereld. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden buien, in het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond trekken de buien weg en schijnt de zon. En dat was het ANP-nieuws.
18: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
21: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boksprings en bedtextiel.
22: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
23: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
22: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
24: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
25: Dag liefie, mama houdt van jou.
26: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
25: Ja, lekker.
27: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
28: Je voelt je

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
7: 3 minuten over 3 geworden. Nog een file te melden op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Urmond en afrit Maastricht Airport. Daar staat momenteel 25 minuten, 5 kilometer. En dat is het eigenlijk ook een beetje. Snelheidscontroles op deze dag. Hemelvaartsdag is altijd weer gek en triest. Het voelt zo triest aan om met deze dag iemand apart te sturen van... ga maar even flitsen ergens. Jongen, maar goed, prima. Ze zijn gelukkig verklikt en wij kunnen ze melden. De A12 Arnhem richting Utrecht, daar staan ze bij 106,6. De A13 even opletten bij 16,8. En de A20 als je rijdt van Hoek van Holland richting Gouda... 44,4 en de A50 Os richting Arnhem 164,2.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Stefan Meer!
7: Ja, goedemiddag. We gaan eens even rustig beginnen met de classics. Hun iconische plaat, hun doorbraak.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

krachtige plaat in het begin. De classics, Ashes and Diamonds. En we draaiden Ancora, California. Als je nog als je in Italië bent, je bestelt daar een pizza. Je zit op een trasje pizza te eten. Je denkt, oh man, god, ik heb nog honger. Dan kun je gewoon roepen naar de ober. Ancora un volta. Dat betekent nog een keer. Dus dan krijg je hetzelfde recept nog een keer. Dat betekent Ancora daar. Mag ik prima.

0: Niet dat het altijd gek en idioot gaat, maar het uurtje lekker los. Dan gaan we even skippen vandaag. We gaan gewoon even door tot 6 uur gewoon. En ja, vandaag had ik eigenlijk iets anders gepland. En dat was ik ook van plan. Ik bedoel, ik zit zo in elkaar. Ik maak er dan een bak aan jingles voor. Ik maak dan, voor jouw beleving, maak ik 20 van die muziekjes of zo. En ik gebruik er 2 van. Maar dat vind ik gewoon geinig om daarmee bezig te zijn. Dus ik had het echt in mijn hoofd vanochtend toen ik wakker werd. Nou, gaan we even een live lijst doen. Leuk. We beginnen met nummer 20. En dan gooi ik de lijn open en dan gaan we dat met elkaar even verzinnen. Maar ik dacht bij mezelf, ja, het is wel een beetje een trieste dag ook. Hè. Er zijn delen in Nederland waar de zon wel schijnt, maar het regent. En mensen zijn allemaal een beetje chagrijnig om de markten en de pretparken die vallen allemaal een beetje in het water. Dus ik denk, misschien moeten we gewoon een keer, als het echt hoog zomer is, dan gooien we gewoon even de live lijst erin. En dat gaan we dan ook publiceren en dan gaan we gewoon kijken. Het is dan een soort, ja, hoe zeg ik het even netjes? We hebben het een keer getest op Radio NL. Dan is het een soort van vrolijke naailijst. Want je kan elkaar naaien. Je kan elkaar in de weg zitten als luisteraars. Dus de nummer 20 zijn we dan aan toegekomen. En dan denk je bij jezelf na, oké, wat staat altijd op een hitlijst op nummer 1? Dat kan bijvoorbeeld Jannes zijn met Zweef Vandaag Geluk of De Engelbewaarder. En dan bel jij gewoon meteen in en dan zet jij De Engelbewaarder op nummer 20. Dan blijft hij daar staan, dan kan hij niet meer hoger in die lijst. En dan denkt iemand anders, potverdikkie, wat krijgen we nou? Dus die gaat dan ook even bellen voor de nummer 19. Dus dat positief en geinig en elkaar een beetje met een geinige insteek, een beetje naaien ook aan de andere kant van de radio, is wel geinig, dacht ik. Nou, we doen het even op een later tijdstip. Dan moet ik nog even opkomen voor mijn collega Hessel Wijkstra, want ik vond het fantastisch wat hij net even deed. Had namelijk een luisteraar in de uitzending. En mevrouw, ik heb het gehoord, want ik was aan koffie drinken in de kantine. Die vroeg een liedje aan. En dan is het heel gek als wij het liedje niet hebben om het niet te draaien. Maar Hessel besloot, er was een kerstuitvoering van en die heeft hij gewoon gedraaid. Komt er van Erwin uit Valburg, wel even met een smiley, kom binnen. Hessel, ouwe blinde, niet goed geworden daar om kerstliedjes te draaien in de lente. Nou ja, dat heeft hij gewoon met alle goede bedoelingen heeft hij dat gedraaid. En ik vond het wel geinig. Ik bedoel, waarom ook niet? Waarom zou je ook geen kerstliedje draaien als het lente is? Een mooi voorbeeldje ervan is, ik ga hem dan niet draaien, maar ik laat hem even horen. Dit is een liedje waarvan ik denk, als ik hem in de zomer zou draaien, dan zal de mensen nog leuk vinden ook. Dit is dat liedje die wij in dit programma vorig jaar veel hebben gedraaid. Het was een demootje en een grote zanger heeft deze plaat uiteindelijk gekocht. En die gaat er dit jaar een grote kersthit mee scoren. Ik zou dit zo kunnen draaien, ongeacht dat hij over de kerstdagen gaat. Luister maar even.
1: Deze tijd van het jaar.
0: Kijk.
1: Zou het mooiste moeten zijn.
0: Dit is een van de beste langzame nummers die ik ooit heb gehoord.
1: Kerst en donkere dagen, nu zo ja. Alleen, dat is niet fijn.
0: Hoe die gezongen is, het gevoel,
1: geen
0: de tekst.
1: En het lege huis, nee voor mij hoeft dat niet meer.
0: En als ik jou ga vertellen wie we gaat zingen.
1: Geen gezelligheid,
0: word je helemaal gek.
1: Het alleen

snel gebeuren, roep ik... Hey, je kan gaan appen voor kleding. We geven namelijk ook vanmiddag in dit programma een werkkledingset weg. Ter waarde van €250. Wel even wachten dat ik het zometeen verbaal op de radio gooi. Dan kun je kleding appen en dan gewoon dat even in de wacht zien te slepen. Nou, de app die staat open voor je inmiddels. Ingelogd en wel, dus laat het even weten. Kan ik iets voor je draaien? Moet ik wat minder kletsen op de radio? Kun je langskomen kijken? Alle vragen staan open. Doe het even in de app, toets het in of spreek het even in.

0: gesteld.
1: Ja, die viel wel op. Hè? Ik kreeg een berichtje van Mel. Die zegt, lekker liedje dat Lellebel. Ja, inderdaad. Wel een beetje op het randje. Colinda Rotterdam, die ergens zich al kapot. Rustig blijven. Ik heb echt 3 liedjes achter elkaar gedraaid. Hè? Meer muziek draaien. Vandaag klets je wel heel erg veel. Ik zit er niet net. Hè? Ik ben net begonnen. Jeetje, man. Graag vrolijke liedjes draaien, want het is zomer weer buiten. Daarna, Klesine Veen, zou je even de nieuwe van Jeroen van Zijls willen draaien met Griekse Nacht. Is dat niet een covertje van Jannes? Nou ja, gaan we ook wel even draaien vanmiddag. We hebben nog een PSV-fan hebben we nog in onze app zitten. Eugene, die is ook

Ja, die is ook lekker aan het luisteren. Hou vol, hou vol. Hoezo hou vol? Dat ik veel moet praten of gewoon de muziekkeuze vandaag? Nee, even kijken. Ik weet ook nooit welke kant het op gaat. Maar vandaag doen we het even rustig aan. Zonder dat uurtje lekker los. Morgen weer 100% gas geven in dat uurtje. Nou ja, oké. Okay. Hey, laat even iets van je horen. Doe even mee met de muziek. Griekse nacht gaan we zometeen inplannen. Het hebben we nog meer. Iemand vraagt nog Jan al zijn met zweven naar geluk. En doe even iets, staat hier. Mirjam. Hey, doe even iets van Django. Ja, de keuze is reuze. Zullen we het deze keer doen?

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: Op zoek naar de allermooiste sierbestrating?
4: W.E. van der Heijden Sierbestrating. Schoffel 4 in de Goorn. Elke zaterdag open van 9 tot 4. Tot zaterdag.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Proost op Lasertherapie helpt jou.

0: kijk op proostop.nl.
1: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Baila, baila, baila, baila.
6: Ben je ook zo baila, beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben een nieuwe single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
7: Migos, here we go!
8: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
11: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van 250 euro. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
12: Dit is Radio NL.

liedje dat veel te weinig wordt gedraaid. Omdat hij te lang is. Nou, ik weet niet of het opgevallen is, maar ik heb er 1 minuut 50 tussenuit gehaald. Excuus ervoor. Zo is hij weer draaibaar. Mooi. BZN en Waanzin, de live-uitvoering, want de studio-opname is gewoon nergens te vinden. En daarover gesproken, Cora uit Rijen, wil je alsjeblieft even een plaatje draaien voor Johan? We kunnen het liedje nergens meer vinden, zelfs niet als Spotify, van vader Abraham. Met mijn mooie Brabant. Nou, ik heb niet alle harde schijven bij me vandaag. Normaal gesproken, tijdens het programma heb ik ze allemaal aangesloten. Dan vind ik eigenlijk al wel van alles. Maar ik kan hem ook niet vinden vandaag. Ik heb ook al even gekeken, maar wij kunnen het liedje ook niet vinden. Dus dat komen we morgen wel op terug. Patrick uit Elburg, wil je even diamantenring draaien? Ben alleen op de zaak. Ik wil even lekker vrij uit schreeuwen. Nou, gaan we inplannen zo. Voor 4 uur hoor je hem nog voorbij komen. Dan is het Rink uit Drachten. Die wil nog even Remco de Vries horen met Cecilia. Nou, ga ook even inplannen. Even kijken, dan is er nog Piet Veerman met Westerwind, wordt nog aangevraagd. Maar eerst gaan we even een lekker liedje draaien van onze collega Hessel Wijkstra. Dus dat is echt een hele goede plaat. Wacht even, wat zei ik? Check even. Ja. Ja. Ja. Nee, nee, precies, daar sta ik gewoon achter. Het is een goede plaat. Een nummer heet, en dan moet ik even een lagere stem doen, want zo is je ook ingezongen in de tijd. Dat was Johnny.

kleine poen, deed gewoon wat hij moest doen. Een gouden vent, een makker, dat was Johnny. Niets was hem te veel, te zwaar. Altijd stond hij voor je klaar. Een vriend

personeld van alle dag. Wie er steeds was, maar je nooit zag. Eén van die vele truckers, dat was Johnny. Hij zei je straks mijn leven af, hoef ik geen marmer op mijn graf. Gewoon een kruis van hout.

0: collega Hersel Wijkstra met Dat was Johnny.
1: Stefan Leur, je weet wel, die vaste radio mijn helm. Hij loopt sneller dan zijn schaduw. Minder geloof, draai je dat spoor. Ja.

0: Het blijft een waanzinnig verhaal. Niels Korshuizen uit Zeeland, die had iets gemaakt. Dit liedje. Hij stuurde het als eerste op naar Radio NL, want daar was hij fan van. Dan luisterde hij naar en gewoon opgestuurd als demootje. En kijk maar eens even wat dat is. En wij hadden dat geluisterd. Ik weet het nog goed. Ik zat met Teken en Hessel zaten wij aan de tafel hier. We luisterden dat. En we moesten haast vechten wie het als eerste zou draaien. Want het liedje klonk gewoon goed en heel erg gaaf. Zijn carrière is mede mogelijk gemaakt door Radio NL. Zo zijn er wel heel veel carrières van artiesten. Maar dit is gewoon een goed liedje. Heel erg tof. Maar ik vraag me ook wel eens dingen af, weet je?
1: Oeh, Stefan. Stefan!
0: Want al jaren is dat voor mij een grote ergernis. Een positieve ergernis is het. Want wat is er aan de hand? Neem als voorbeeld even. Jannes is altijd een mooi voorbeeld. Die man die maakt nog steeds gewoon fysieke albums, cd'tjes. En die man heeft zoveel albums gemaakt. En daar staan nog zoveel mooi materiaal op. Nou, hartstikke leuk voor de fans. En ja, de hits. Hè, wat een artiest besluit van oké, ik heb een album gemaakt. Er staan 12 nummers op. Ja, deze vinden we echt goed. Want het is nieuw. Hè, net gemaakt. Vers uit de studio. Hey mensen, ik heb een nieuw album. Ja, leuk. En dan kiezen ze één liedje. Dat wordt dan single, die wordt dan naar radiostations gestuurd en dat wordt dan gedraaid. En de rest van het album wordt eigenlijk niet uitgezonden. Ja, als het album uit is, dan willen we nog eens. Oh, er staat nog een trackje op, die is ook nog eindig, laten we dan een keer horen. Maar dat komt eigenlijk niet vast in de systemen te staan. Bij ons niet, bij andere radiostations niet. En het is bloedirritant, want ik heb ook wel best wel wat zangers daarover gesproken. Die vinden het ook echt. Dat is eigenlijk, sorry voor mijn woordenkeuze, maar dat is zo'n autistisch gedoe is dat. Want stel je nou voor, Jannes die zit in zijn autootje te rijden of even serieus of andere gasten, bandjes. Ik noem dit even als voorbeeld, want iedereen zal het snappen. En Jannes die luistert naar een album van hemzelf. 2 albums geleden. En daar opeens hoort hij. Hij zit in zijn vrachtwagen zit hij te rijden. Want hij heeft ook een vrachtwagenrijbewijs. En opeens luistert hij dus 2 albums geleden. En hoort hij opeens zijn eigen nummer. Potverdikkie, denkt hij bij zichzelf. Dit is wel een mooi nummer. Jammer dat nooit op de radio is geweest. En dan denkt hij ook. Oh ja. Nee, ik ben alweer 2 albums verder. Ja, die zou ik nooit als single kunnen uitbrengen. En ik denk dan, waarom niet? Waarom kan het niet zo zijn dat een artiest, een liedje van heel lang geleden, dat hij denkt van, nou, ik heb er een goed gevoel over, die breng ik gewoon uit. Net alsof het een nieuwe single is, waarom niet? Het is ooit opgenomen en het heeft het levenslicht eigenlijk nooit gezien. Het staat op Spotify, de echte fans kennen al die liedjes wel. Maar dat is zo raar, want er liggen nog zoveel toffe liedjes op de plank die zo weer uitgebracht zouden worden. En dan is de gedachte, want ik ben zelf niet vies van een remixje en een bootlegje, dat weet je ook wel, maar dan is er altijd de gedachte van, oké, dan heb ik op in mijn eigen oeuvre heb ik dus een liedje gespot die eigenlijk zou moeten uitkomen. Dan is de eerste gedachte, we gaan er een remix van maken. Ik zet er een hipper melodietje onder. We gaan Donnie vragen. Nee, helemaal niet. Wat zou er gebeuren als iemand het een keer, als iemand gewoon het voortouw zou trekken en gewoon een oud liedje gewoon opnieuw uitbrengen als zijnde van jongens, ik heb dat toen in de tijd zo opgenomen, ik ga er niks aan veranderen. Dit is het, die wil ik opnieuw uitbrengen, ik heb er een gevoel over. Kijk, de artiesten en het management die besluiten dat. En er is één zo'n liedje, daarmee zou ik het experimentje wel aandurven. En dat is een liedje. Ik denk, ik weet niet van de hoed in de rand, maar dat liedje zal zeker 15 jaar oud zijn. Dat kan haast niet anders. En dit liedje zou gewoon opnieuw moeten worden uitgebracht. Niet met een hippe beat eronder. Niet opnieuw ingezongen. Niet een nieuwe orkestband maken. Gewoon zoals die is. En ik weet zeker dat dit heel goed gaat vallen. Geen idee wie die gast is. Ja, ik weet dat hij Remco heet. Maar dit is, in mijn ogen, kan het een monsterhit worden. Cecilia!

Zilvertop, toen ik jou zag. En eerlijk is eerlijk, de beste piratenmuziek, de beste oude liedjes van vroeger komen toch altijd uit Brabant of Limburg. Dit kwam uit Eindhoven. Jan Geffen, Jan van Eyck en Henry Pors. En Pors, dan gaan er wat radiomensen die ook in dit vak zitten denken, Pors, het zal toch niet? Jazeker, het is The Legend die een bedrijf is begonnen in de tijd met het maken van jingles. Dus als jij hoort Radio NL, dan is het waarschijnlijk Henry Pors die het ooit heeft gemaakt. Zat gewoon in Zilvertop, hoe is mogelijk? En dat liedje wat we net draaiden, dat lijkt een beetje op de Dutch Boys. Een beetje dat heb je mijn swing nog gezien, Zwaai. Ja, niet te nadelen, maar gewoon, het zit er wel in. Zeg. Het is Hemelvaartsdag vandaag. We doen het gewoon even rustig aan, chill. En ja, in feite loopt het dan weer uit de klauwen bij mij. Maar we hebben vandaag het uurtje lekker los even geskipt. Dus het gaat tot 6 uur vanavond. Is het gewoon even lekker liedjes aanvragen. En gewoon wat jij wil, laat ik ook weer horen op de radio. En dan soms af en toe. Soms af en toe dan doen we even een soort van cooling down. Dan doen we even gewoon wat rustigs. Muziek wat we eigenlijk niet zo heel vaak draaien. Maar wel zou moeten. En dit is er zo een. Van de Nederlandse politieserie. Ik ga niet zeggen welke. Maar we gaan eindelijk eens een keer weer draaien. Boule de Deux.

Jij wist het al lang, het was te mooi om waar te zijn. Je had alles wat je hart begeerde. Ik deed nooit

En toen kwam die dag waarop jij afscheid van mij nam. Ik had jouw hart gebroken. Dat moment dat jij erachter kwam,

0: Een mooi radioliedje. Boule de Deu. Met Jeroen van Koningsbrugge en nog een guy. Ben ik alweer vergeten wie het is. Dat boeit ik niet. Jeroen zit erin en dat is er goed. Zeg, Daan Keijzers uit Hillegom. Stefan, zou je even Ferry de Lis willen draaien met Laat Me? Heb ik al een tijd niet gehoord. Nee, ik ook niet. Staat ik zo meteen even weg. Sven Krolens uit Den Helder. Zouden jullie even Oh, George kunnen draaien? Keer wat anders? Nou, zeker. Gaan we ook inplannen. Dus even opschrijven. Wacht even, ik moet even de boekhouding. Ferry de Lis. All's yours. En dan is er nog All's yours. Spreek het zo uit. Is dat All's yours? Sven, spreek het even in. Sven uit Den Helder.
1: Attentie.
0: Spreek het even in. All's yours. All's yours. All's yours. All's yours. All's yours. All's yours. Prima. Dan spreek het even in. Dan spreek het in ieder geval goed uit. En Rick uit Amerongen wil nog even Marco Schuimmaker horen met Die Engelbewaarder. Nou, gaan we zo meteen doen. Maar! Ja! Dit is officieel het moment en voor 5 uur dan gaat het eruit. De hele week geven we kledingpakketten weg. Werkkledingsetjes te waarde van €250. En omdat we vandaag een paar programma's missen, gaan we morgen in mijn programma en dat van Ivo gaan we 2 keer spelen. Dus morgen 2 keer in mijn programma en 2 keer van Ivo. Maar nu, voor 5 uur ga ik een kledingset weggeven. Een werkkledingset te waarde van €250. En dat kun je gaan krijgen. Het is voor de dames en de heren. Maar let even op, voordat je meedoet, ik wil alle maten moet ik van je weten. Dus je broekmaat en dat soort dingen. Dus dat moet je wel willen delen natuurlijk. Nou, laat het nu even weten in onze Radio NL app. Het woordje kleding. En daarmee ga je akkoord met onze voorwaarden en krijg jij misschien wel een werkkledingpakket. Dus kleding appen. Zometeen rond 4:50

0: Alsjeblieft, wees geen ezel.
1: Nee,
0: niet doen. Ga gewoon even appen. Het woordje kleding in de Radio NL app. Een kledingcheck te waarde van 2.

0: Die ouderwetse regel is vanaf vanochtend 8 uur weer in werking ingetreden.
1: U vraagt en wij draaien.
0: Het is hemelvaartsdag vandaag en maak er misbruik van. En ja, ik ga het niet te vaak zeggen, maar ga er maar vanuit, zeg maar, dat heel veel mensen andere dingen aan het doen zijn die altijd naar ons luisteren. Dus misschien heb je vandaag wel een kans om een werkkledingset te scoren van €250. Ga er maar vanuit dat het wat rustiger in onze app is dan de andere dagen. Dus hoor je dit? Denk dan niet, dat zal wel weer een verkooppraatje van de leur zijn. Dat valt wel reuze mee. Gooi even de app. Gooi even het woordje kleding in onze app. En wie weet word je zometeen teruggebeld. Maak even onze app aan. Download dat kring nou even op Google Play of de App Store. Je kan de discjockeys lastigvallen. Alle programma's kun je lastigvallen. Liedjes aanvragen, foto's sturen. Wij kunnen ook foto's terugsturen. Dat gebeurt regelmatig. Hey, stuur eens een foto van jezelf in de studio, joh. Nou, dan maken we even een selfie. Dat sturen we dan op. En dan kun je dan ergens plaatsen als je dat leuk vindt. Of we kunnen een audio-appje naar jou toe sturen. Kan ook weer. We typen regelmatig even terug. Dus ja, die app die moet je gewoon hebben. Klaar, punt uit. Dus zet even nu het woordje kleding in onze app. Gewoon even intoetsen bij berichten. En wie weet word je dan teruggebeld zometeen voor 5 uur. Dan heb jij een werkkledingset ter waarde van €250. Er zit van alles in. We hebben wel even wat maten en zo nodig. Maar dat komt allemaal wel. Dat komt allemaal wel. Je hoeft maar heel even in de uitzending. Meestal schreeuwt er dus ook. Hey, hoe heet je? Gewoon schreeuwen ook, hè. Waar kom je vandaan? Oh, hey, mooie woonplaats. Waar ligt dat eigenlijk? Ja, ja, ja. Oké. Heel gefeliciteerd, hè. En blijf hangen. Dat is het. Dat is het eigenlijk. Dus je hoeft je niet te schamen. Het is heel kort en krachtig. Dus doe even mee. Dit is ook de laatste keer dat ik het zeg. 4:50 ga ik bellen. App nu het woordje kleding in de Radio NL app. En dan nu. Er was maar één man die het zo mooi kon zeggen. God hebben ze ziel. Ed Nieman. Die zei altijd in zijn liedjes. Accordeon. Oh man, ik kan het niet eens. Accordeon. Oh man, als hij dat zag. Als hij dat in zijn liedjes brulde. Toen zit ik altijd om me heen te kijken van. Mijn god, ik wou dat ik een accordeon had. Waar is mijn accordeon? Oh ja. Oh ja, ik heb geen accordeon. Nou, we gaan gas geven. Met een accordeon.

Hoor die accordeon. Mooi zo, mooi zo. Arnold en Sigeun erin verleidt me. Dat komt eigenlijk nooit voor dat je dat zegt, weet je wel. Dat je elkaar tegen... Je ziet iemand in een kroeg en dan loop je heen. Dan ben je zo arrogant, dan loop je heen. Hé, jij daar. Ja, kijk maar eens aan. Hé, verleid mij eens. Dat komt eigenlijk nooit voor. Sowieso Sigeun erin. Sigeunensaus mag niet meer, dus dit mag ook niet meer. Sigeun erin, verleid me. Hoor je nooit. Maar ja, dit hoor je eigenlijk ook nooit. Hé! Hey.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, maar je douwe Egbert Streek.
4: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
13: Gritter Chalet en sta-caravans.
14: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est.

0: Best Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw, gewogen op locatie, inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie. Baila, baila,
1: baila, baila. Ben je ook zo baila beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada, nu overal te streamen en te beluisteren. Migos, here we go!
2: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
4: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
5: Altijd aan.
7: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
8: Radio NL.
9: Weerbericht. 3 minuten over 4:30 vanavond zijn er brede opklaringen daar waar het regent. Alleen in de zuidoosten kunnen wat buitjes voorkomen. De komende dagen wisselvallig weer. Regen, regen, regen. Lagere temperaturen. Nou, niet normaal zeg. Morgen bijvoorbeeld wordt het max.
10: Max.
9: Ja, 12 graden. Dan meteen maar even kijken op de wegen wat er aan de hand is. Hemelvaartsdag vandaag. Er zijn totaal 8 meldingen in ons kikkerlandje. Er staat een totale lengte van 15 minuten vertraging. Dat is niet veel. Nou ja, hier staat het sowieso vast. De A2 Maastricht richting de Belgische grens bij IJsden. En de A8 Amsterdam richting Zaanstad bij Zaanstad Koog. Snelheidscontroles. Hey, dat is mooi nieuws. Er is helemaal niks meer te melden. Dat is mooi.

0: Ik heb het denk ik 15, 16 jaar geleden een keer gezien op een podium. Toen deed hij deze. En deze versie ging toen naadloos over in Amarillo. Ach man, ik stond genageld aan de grond. Ik vond het zo fantastisch. Gerard Schonebeek was dat. Eindelijk eens een keer weer op Radio NL. De lafaard van de stad. En het goede plaat. Kijk, gelukkig hebben we nog mensen in de muziekbusiness met een ruggengraat. De meeste zwijgen voor geld. Ik zal het niet helemaal vertellen, maar ik weet het uit eerste hand. Want ik heb ook de foto's gezien dat mensen er waren. Dan praat ik echt over jaren geleden. Deze man heeft ooit in de media verteld: jongens, ik stop ermee. Ik ben er klaar mee om met een cowboyhoed op een podium te staan. Ik doe het gewoon niet meer. En dat, dan gaan mensen testen. Dan willen mensen die dan een feesttent hebben, die willen dat testen. Die willen even kijken of hij ook zwicht voor geld. En ik weet uit eerste hand, weet ik het. En het is niet handig om dat even op de radio te noemen, maar ik bedoel er verder geen kwaad mee. Maar ze hebben hem geprobeerd op een podium te krijgen voor twee nummers. En daar kreeg hij schandalig geld voor. En ik zal vertellen wat het bedrag is. Dat is 4500 euro voor twee nummertjes zingen. En wat zei hij? Gaan we niet doen. Ik ben gestopt, ik doe het niet meer. Kon het geld waarschijnlijk wel gebruiken. Iedereen kan 4500 euro gebruiken en dan toch gewoon nee zeggen. Wat een legend is dat. Gerard Schonebeek. En we zitten aan de goede kant van de week, dus we kunnen zeggen: kratje Schonebeek. Proost man, als je luistert. Denk het niet, kans is klein natuurlijk. Dan een mooi berichtje van Manfred. Kunnen jullie niet een keer een Spotify-lijst aanbieden met alleen maar mooie covers? Ik zoek namelijk al een hele tijd een Peter Maffay-versie in het Nederlands. Kan ik nog steeds niet vinden. Groetjes, Greets uit Overschie. Oh, hey, Overschie, dat is Rotterdam. Rotterdam, kijk eens aan. Een Nederlandse versie van Peter Maffay. Dat is toch, dat moet toch niet zo heel moeilijk zijn? Wacht even. Kijk, die is er gewoon, hè. Je moet even weten waar je moet zoeken. Uiteindelijk is die Manfred, je wordt helemaal gek, want er is een Nederlandse versie van, die ook draaibaar is. En dat is gemaakt door Raphael. Raphael. Met, hoe noem je dat ook weer? Een trema? Nee. Een omlaut op de E? Twee puntjes boven de E. Dat is het, ja. Zal ik klein stukje laten horen. Die is er gewoon in. Maar om daar nou een Spotify-lijst aan te wijden van Radio NL Spotify. Misschien wel een ideetje met covers. Dat is wel mooi. Je valt soms van de ene verbazing in de andere verbazing wat er allemaal gecoverd is. En soms zitten daar liedjes tussen, dan beginnen de moedervlekken te jeuken. En sommige liedjes die zijn gewoon draaibaar. En ook, in dit geval, aanhoorbaar. Even een klein stukje spelen. Van jij. Wel origineel. Ja, doe jij.
1: In je ogen staat te lezen wat je voelt.
0: Is niet slecht dit, hè?
1: Jij voelt hetzelfde als ik.
0: Hij duurt nu nog 4 minuten 50 op de klok. Dus het is wel heel mattogang natuurlijk.
1: Jij bent het meisje,
0: maar hoor dit.
1: Waar ik zo van hou.
0: Ik heb wel slechter gehoord. Oh, wacht, ik zit even te denken. Ik vind zonde van de zendtijd, maar niet uit. Wacht even. Hier heb ik hem. Wacht even. Er is zelfs een Nederlandse versie van Hathaway gemaakt. What is Love? Dat geloof je niet, maar die is er gewoon. Ik heb hem laten horen. Het is geen AI, hè. Het is allemaal echt. Rodney is het. Rodney. Iconisch liedje. Wat hele slechte Casio keyboard ingespeeld. Maar toch, hij bestaat. Het is er gewoon. Dus. Dit staat wel op Spotify trouwens. Daar speel ik hem ook vandaan. Rodney. Dames en heren, Rodney. Ben ik William.

0: zonde van de zendtijd. Had ik ook even kunnen knippen natuurlijk, maar toch.
1: Toen ik jou daar zag staan, ging mijn hart steeds sneller slaan.
0: Ja, dit wil je eigenlijk niet op de radio. Maar het bestaat gewoon. Ik moet nog even eentje doen, want oh ja, dat is ook wel even... Sorry, ik zal even drie liedjes achter elkaar draaien. Maar dit is een mooi verhaal. Ik heb beloofd het niet te zeggen op de radio. Dat komt binnenkort. En volgens mij krijgen wij in dit programma de primeur van het liedje. Maar ik zei al, ik moet hem eerst even horen natuurlijk. Er komt namelijk een Nederlandse versie uit van Cotton Eye Joe. Toen zei ik al tegen die gasten, ik zeg, maar die bestaat al. Dat is niet waar! Ik zei, dit bestaat al. Die is van Laura Lin. Die heeft er ooit ook een gemaakt. Kijk. Ja. Ik wil verder geen
2: zon. Als ik niet verliefd op Cotton Eye Joe.
0: Mooi!
2: Wie is dan wel mijn Romeo? Waar kwam je van?
0: Maar goed, er komt binnenkort eentje vanuit. Die schijnt heel erg tof te zijn. En dan nu even voor de kleine luisteraartjes. En ook voor de mama's en de papa's. Die gaan dit mooi vinden. K3 en Donnie. Schaduw.
3: In de

voor error in je brein. Want jij hebt nog exact 2 minuten 30 om even een appje te sturen met daarin het woordje kleding. We geven namelijk deze hele week, morgen gaan we het ook doen, werkkleding weg. Voor de dames of voor de heren. Een werkkledingset, alles erop en eraan. Alles wat jij verwacht dat erin zit. Hé, dat zit er ook in. Het waarde van €250. En je kan nu nog de laatste 2 minuten 30 even een appje sturen met het woordje kleding erin. Dus nu even appen. Kleding. En wie weet word je zo meteen teruggebeld. En dat gaat dan ongeveer zo klinken. Hè? Dan gaan we bellen. En dan pak jij je telefoon op. Hallo, met Annie. En dan doe ik gefeliciteerd. Yeah! Nou, zorg even dat je appje ertussen zit.

0: zondag als... Hé, hey, dit is de nieuwe Suzanne Freek. Jij zou het geloven, hè?
1: Ja.
0: Eerlijk is eerlijk, ik ook. Maar dit is het enige truckersliedje, half truckersliedje van Miss Montreal. En het heet Altijd Onderweg. En ja, ze bezinkt gewoon Suzanne Freek, voet op het dashboard. Fantastisch, ik was meteen om. Mooi. Nou, dit is het moment. We gaan eens even rondbellen. Ik heb je genoeg gewaarschuwd, hè? Ik heb 3-4 oproepjes gedaan. Dus als je nu nog denkt van, wat is er? Wat ga je doen? Dat is raar. We geven een werkkledingset weg ter waarde van €250. Dat gaat nu gebeuren voor de dames of voor de heren. En ook al zit je in de WW, jij hebt natuurlijk zeker recht om mee te doen. Hey, werkkledingset. Lijkt altijd gaaf als je in de tuin aan het werk bent. En ook al heb je geen werk, dat maakt niet uit. Hoef je niet voor te scamen. Echt niet. Maar dan trek je gewoon je nieuwe werkkleding aan. Om de buren gewoon even knettergek te maken. Dan gaan ze praten.
2: Goh, heb je dat gezien? Herman die loopt in de tuin. Ja, met werkkleding. Ja.
0: Prima. Heb je een appje gestuurd? Dan bestaat de kans dat ik je nu ga bellen. Dat doen we live. Letterlijk 30 seconden geleden is er iemand uitgezocht. Dus zo gaat dat. De laatste appjes nemen we nog mee. Maar de station zijn wij. Er zit geen redactie achter. Ze gaan alles uitpluizen, social media checken. Wij pakken gewoon een nummer en we gaan bellen. Klaar. Zo simpel is het. Maar ja, je moet wel even oppakken. Dat is wel even de voorwaarde natuurlijk. Anders gaan we weer verder bellen. We bellen onbekend. En dit zal niet waar zijn. Hallo?
3: Hoi, met Tiemen. Bel je zo terug als ik kan. Doei.
0: Oh mijn god. Tiemen. Tiemen, jongen, je pist naast de pot. Je moet echt wel bereikbaar zijn. Nou, dan pakken we even een andere erbij. Dat gaan we even live uitkiezen. Nou, doen we deze gast. Je moet echt wel bereikbaar zijn, anders hebben we echt een probleem. Want we moeten dat natuurlijk even op zien te lossen. Oké, we gaan nu bellen. Wat een spanningsboog. Nou, ik had liever dat het de eerste keer gelukt was. Dat is mooi, hè?
3: Ja, Koen.
0: Ja, hallo, met wie?
3: Ja, met Koen Kaas. Ik denk dat je mijn zoon moet hebben.
0: Je zoon? Nou, geef vlug even je zoon, want die heeft meegedaan aan een radiospelletje. Hé. Hey.
3: Nou, dan kreeg je hem direct aan de telefoon.
0: Ja, ik heb hem best wel even lang nodig. Voor maat en zo, want die gast heeft gewonnen. Niet normaal. Wat een prijs ook. Oh. Hallo?
3: Ja.
0: Is hij inmiddels... Wat?
4: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Met Bas Kossen.
0: Bas, gefeliciteerd!
4: Ja!
0: Jij wint een nieuwe Ford Capri. Nee, geitje. Je krijgt van ons een werkkledingset ter waarde van €250, Bas. Gefeliciteerd, man.
4: Bedankt.
0: Ja, wat is de reden waarom je hebt meegedaan voor een werkkledingset?
4: Omdat, moet ik zeggen, dat wil ik graag mijn vader helpen met werken.
0: Oké, okay, en wat doet je vader voor werk?
4: Wegenbouw.
0: Oh, daar komt het wel helemaal voor passen, Bas. Jongen, wat goed. Hey, gefeliciteerd ermee. We gaan het zo snel mogelijk naar je opsturen.
4: Ja, bedankt.
0: Oké, blijf even hangen voor de gegevens. We hebben nog wel wat gegevens nodig zo weer. Dus, nou, dat was het ook voor vandaag dan. Ja, niet in programma. Was het maar waar, hè. Was het maar non-stop zometeen. Zonder zo'n disjockey tussendoor, maar goed. En morgen dan gaan we schandalig veel werkkledingsetjes weggeven. Van

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Wat een mooie auto, buurman.
11: Ja, gekocht bij Aad van Autovakmeester Schaap in Annapolona. Ruime keuze aan Japanse en Aziatische automerken. Weinig kilometers, goed advies, vaste rijklaarprijs en 12 maanden BOVAG-garantie. Ik ben blij. Bedankt Autovakmeester Schaap in Annapolona voor de uitstekende service.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het OM is bezig met een onderzoek naar 2 vrouwen uit Groningen die hun eigen kinderen zouden hebben mishandeld. Eén ding staat al vast, ze zijn het ouderlijk gezag over de kinderen voorlopig kwijt. Jeugdbescherming neemt het over. De kinderen van 6 en 7 zouden onder meer geschopt en geslagen zijn. Ook vandaag is er weer een hoop gebeurd in de Britse politiek. De minister van Volksgezondheid is opgestapt, Wes Streeting. Hij wordt gezien als een uitdager van premier Starmer, die onder vuur ligt na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen. Het is niet duidelijk of Streeting genoeg steun heeft. De paus maakt zich op Hemelvaartsdag zorgen over Europese landen die investeren in wapens. Dat doen ze onder het mom van defensie, maar in werkelijkheid zijn ze aan het herbewapenen, zei hij. De paus vindt het verschrikkelijk dat de wereld steeds gevaarlijker wordt en verminkt wordt door oorlogen en oorlogstaal. En in een sluis bij Den Bosch liggen tientallen dode vogels. Het is volgens regionale media een raadsel waardoor dat komt. De lokale politiek vraagt zich af of werkzaamheden bij de sluis ermee te maken hebben. Het weghalen van de dode vogels is lastig en daarom blijven ze voorlopig liggen. Maar dat kan wel ziektes verspreiden. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
20: Nu ook boksprings en bedtextiel.
23: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
24: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
25: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
24: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
26: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
23: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
27: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
28: Heb je trek?

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Je hebt deals. Je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
5: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
6: 7 minuten over 5, hoe is het mogelijk? Vandaag omdat het Hemelvaartsdag is en we weten ook niet waarom... maar het leek ons een paar dagen geleden een goed idee... om het uurtje lekker los even te skippen. Daar heb ik nu wel een beetje spijt van. Maar hey, we redden ons wel weer dit uur. Komt allemaal goed. Gewoon even chill en morgen weer volledig gas erop. De files van dit ogenblik. Er staat gewoon niks. Er zijn geen meldingen in Nederland waar het vaststaat. Afgezien van knooppunt Velperbroek, daar staat het altijd vast... in verband met wegwerkzaamheden, gedoe. En er zijn natuurlijk ook wel wat afzettingen hier en daar. Gaten in de weg, het wordt ook wel gevuld, maar... op mijn scherpje is het mooi leeg. Eén snelheidscontrole te melden. Die staat op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen knooppunt Almere en de aansluiting op de A27. Daar staan ze bij 65.5.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Stefan Leer!
6: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met een beetje Engels... en een beetje Duits en een beetje Nederlands dwars door de lijn.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Het was Sander Kwarten wat we draaiden. Goeie plaat, maar ik begin met. Ik zeg het eerlijk, als Sander luistert, niet om jou, maar ik begin me toch een beetje te storen aan het meisje in die plaat. Ook niet ten nadele van het meisje, maar het is. Omdat je dit zo vaak hoort. Zit ook steeds het liedje. Ik vond het in het begin wel grappig, maar ik denk toch serieus dat het eruit moet. Denk ik echt. Of zeg ik wat raars? Nou ja. Dan is het wel geinig. Want we hebben natuurlijk social media. Hebben we natuurlijk. Alle DJ's hebben dat wel. Ik zit ook nog steeds op dat ouderwetse Facebook. Ik zit ook op Instagram en Snapchat. Maar niet onder mijn eigen naam. Ik vind het gewoon leuk om daar de trends bij te houden. En dan gewoon even touwhoeren. Ik reageer nooit op Instagram en dat soort dingen. Maar ik ben er wel. Maar op Facebook heb ik vanochtend even een dingetje gezet. Ik was vroeg wakker. En toen heb ik wat in elkaar gesleuteld. En dat doe ik gewoon altijd wel in mijn vrije tijd. Sommige delen. Dingen dat, ja, dat haalt af en toe eens even de radio. Ik heb een mapje in mijn computer staan, voor het geval dat. En dan heb ik daar wat van die domme dingen in staan. Wat ik ooit in elkaar geknutseld heb. Dat kan wel een keer op de radio, vind ik, voor de Abwechseloen. Vanochtend heb ik iets gemaakt. En dat wordt nu daadwerkelijk door Edwin aangevraagd. Of ik dat even kan draaien. Nou, het antwoord is simpel nee. Elke discjockey zou het instarten. Want als je wat gefabriceerd hebt thuis, dan is het natuurlijk geinig om dat even op de radio te draaien. Maar dit heb ik gemaakt om te verspreiden op internet. Wat heb ik nou gedaan? Want op TikTok, dat volg ik ook. Dat vind ik ook mooi. Om te kijken wat daar allemaal geboren wordt qua hits. Dat is echt niet meer bij te benen. Daar gebeuren altijd dingen. Er borrelde ook iets trouwens met. Dat zie ik ook steeds. Of het is mijn tijdlijn op TikTok. Maar met. Hoe heet ze ook alweer? Kim Hazes. Die woont in het noorden van het land. Er is een Kim Hazes. Dat is achter. Achterfamilie. Van de echte Hazes. Dus zij draagt echt de naam Hazes. Ze is een zangeres. En dat wordt ook steeds vaker gedeeld. En die heeft ook iets gemaakt de laatste twee weken. Dat ik echt wel heel erg tof vind. Maar ja, het is geen heel liedje. En ja, dat is weer nadeel van TikTok. Er staan maar kleine stukjes op. Nou is er een dingetje. Dat is ook begonnen op TikTok. En dat gaat echt de wereld. De hele planeet gaat dit liedje over. Dat is namelijk niet kaas, maar DJ Ilham. DJ Ilham. En ik zal het stukje even laten horen voordat je denkt van, heeft die gast het over? Het is zo'n aanstekelijk dingetje. Het had ook een 90s liedje kunnen zijn met Shaggy. Hè? Bombastic. Maar ik sla nu door. Ik zal even een klein stukje laten horen. Het is zo'n aanstekelijk deuntje. En dan ben je nu 66 jaar. Of je bent 80, dan denk ik ook wel dat je dit voelt. Luister. Kijk. Zo.

0: Voor Donnie, weet je wel. Lekker deuntje. Alleen, kijk. Ja, kijk, dan op dit moment kunnen wij hem niet meer draaien. Want dat is onlogisch natuurlijk. Maar het is, ik vind het zo'n goede plaat. Hier, so, ja. Dus ik dacht bij mezelf, ik denk, dat moet ik iets mee uithalen. Ik heb daar José Wolters in gesleuteld met... ik heb je niet de hemel beloofd. En dat matcht op een of andere manier, matcht dat wel. Alleen ik heb hem even in een kwartiertje in elkaar gezet. Het zit niet helemaal in de maart. Maar dat heb ik dus op mijn ouderwetse Facebookpagina even gezet. Die kun je gewoon downloaden. Niet aanvragen, want ik zal het ook niet draaien, ook geen klein stukje. Het is puur voor de fun. Zo heb ik dat gedaan. Dus nou ja, mocht je mij op Facebook hebben, dan kun je dat ding downloaden. Aanvraag heeft gezin. Maar dat het matcht zo lekker. Het is echt heel, heel erg tof gedaan. Nou, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Ik heb mappen vol met die troep, jongen. Niet normaal, niet normaal. Oké, het is tijd voor een liedje. Zonder zang en zonder gedoe.
1: Soms ben je helemaal zat.
2: Soms ben je helemaal zat. Dat gezeur, gezemel, gemekker, geschreeuw, gekrijs. Ik heb mijn oren.
1: Daarom hoor je nu een plaat zonder zang.
3: Die zingen, die het verdient.
4: Stoppen.
2: Dames en heren,

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Voordeligeauto's.nl.
3: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
2: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
3: Dit is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
5: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
6: Radio NL.
3: Weerbericht. Vanavond is het overal droog, behalve in het zuidoosten. Daar gaat het nog een beetje regenen. De komende dagen wisselvallig weer, ook heel veel regen. Lage temperaturen krijgen we mee te kampen. En morgen wordt het max. Nou ja, dat 12 graden. Dan gaan we even, echt serieus, even kijken naar de verkeersinformatie, de files en de flitsen. Er is helemaal niks.
7: Potverdorie.
3: Geen files, geen snelheidscontroles, dat is mooi. Wat zullen we eens gaan doen, joh, qua muziek? Even een liedje van vroeger of zo?
8: 7-6-5-3-8.
3: Ja, zou kunnen. Of een beetje boerenrock en zo, dat is mooi. Dus ik even, misschien ook wel even boerenrock opdraaien. Gewoon even old school

0: Justin van afdeling De Wild en Cherryo. De mooiste gesprekken vinden altijd plaats. En dat is slim. Als wij liedjes draaien, dan bellen mensen altijd. En we proberen zoveel mogelijk telefoontjes op te pakken. Nou zitten wij in een noodstudio. En we kunnen niet buiten de uitzending om. Terwijl jij een liedje hoort, kunnen wij niet de gesprekjes opnemen in deze studio. We zijn een beetje beperkt. Dat is helemaal niet erg. Maar we kunnen het niet opnemen. En dan bellen altijd de meeste mensen. Hey, gekke lucht. Maar ook de klachten die komen dan binnen. Want dan weet je, als je dan tijdens een liedje belt, dan weet je dat je niet live op de radio komt. Maar ja, wij kunnen het opnemen. Maar helaas. Ik had net Nick aan de lijn. Nick die zat, omdat ik zeg van, ja, we misschien nog even een oud liedje draaien. Toen start ik dit in.
1: 7-6-5-3-8.
0: Ja, we zullen die gasten nu aan het doen zijn. Maar goed, boeien allemaal. 5-3-8. En hij zei, in het kader daarvan weet ik wel een hele mooie. En toen zei hij dus, Leo. En dat liedje begint. Die begint zo raar. Ria Valk. En hij zegt, ja, draai die. Ja, ik zeg natuurlijk draai dat, joh. Het is hemelvaartsdag, boeien. Maar hij kan de hele week eigenlijk wel. Het is heel onsmakelijk op de radio. En toen zat ik te denken, ik hang net op met Nick. Een paar 30 seconden geleden. Ik denk, vroeger was ook zo'n liedje. Dat eindigde ook. Dat ging ook heel raar op het einde. Ik zal hem even laten horen. Gelukkig een liedje wat wij niet draaien. Maar kijk. Deze. Ook een beetje Leo, maar dan anders. Cliff Richard en The Young Ones. Dit ook. Maar die was ik alweer vergeten. Wacht even. Verschrikkelijk toch als je dit in een liedje doet. Verschrikkelijk mooi, vind ik dat. Maar goed. Fantastisch, man. Maar die bedoel ik niet. Op het einde zit nog iets. En ik weet nog steeds niet wat het betekent. Dat kun je niet googlen. ChatGPT kun je niet vragen. Luister, luister.
2: Can I go now?
3: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
0: Ik heb het nooit begrepen. Ik heb het altijd zo mooi gevonden. Als je dus deze plaat niet koopt, dan ben je een utter, utter, utter, utter.
3: Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
0: Nou, in Nederland hadden we dus ook zoiets. Het staat nergens op natuurlijk, maar het zit een beetje zo. Iets wat je ook niet begrijpt is dit natuurlijk. Dat.

Samen met Welten en de bankzitters. En die bankzitters die zijn best wel cool. Want die waren gespot tijdens een concert van Joost Klein. Die was afgereisd naar, weet ik veel, Engeland. Een heel groot festival, dat heet Coachella. En dan was je in de optreden, was je aan het knallen. En die gasten van de bankzitters, die waren niet backstage. Die hadden het ook niet gevraagd aan Joost waarschijnlijk. Die hadden ze wel graag op podium willen hebben misschien. Maar ze stonden gewoon in het publiek te kijken. De bankzitters, hele dure ticket daarheen gevlogen om Joost te zien. Fantastisch. Nou, samen met Welten draaiden we met de bankzitters gewoon een goede plaat. Ja, eerlijk is eerlijk. Het is een goede plaat. Lekker meezingbaar, meeswingbaar. Alleen, ja, weet je wat het is? Het haalt het lange naar. Het haalt het niet bij deze. Dit is namelijk een liedje. De Mansma Man Band met Heide Kloten 2.0. Haalt hij het gewoon niet bij. En dat gaat natuurlijk over Tieten.

Op de valreep nog even André Hazes, zeg maar niets meer. Denk even aan, Bassie de Adriaan, denk even aan Vlodder. Want het tussenstukje in deze plaat, Hazes was gewoon fan van Bassie de Adriaan. En wel, Vlodder was dat nog niet, toch, in de tijd? Ja, dat heeft hij nog wel meegemaakt, denk ik, ja. Maar denk even aan Vlodder en die muziekjes van Vlodder en Bassie de Adriaan. Want dit staat in dat liedje van net. En als je dat in je hoofd hebt, dan moet je luisteren. Kijk. Dit is dan net als B2 ergens door zo'n bosje heen kruipt. Op zoek naar de verborgen schat. Hallo B2. Oké, we slaan door. Tot zover het programma van vandaag. Althans, wat verdomme gaan. Morgen vroeg dan meld ons allemaal weer. We zijn gewoon allemaal weer op steen. Tenminste, ik weet niet of Lars er is morgen. Dat heb ik. Ik kan beter even de mail kunnen lezen. Ik denk die heeft. Mag ik dat zeggen? Nee, dat is meer dan hem natuurlijk. Misschien heeft hij het wel verteld in de ochtendshow, maar goed. Morgen zijn we er weer sowieso vanaf 6 uur morgen vroeg. Tot 9 uur vanavond, morgenavond. En we gaan ook weer natuurlijk werkkledingsetjes weggeven, dus komt goed. Laatste die ik vandaag voor jullie draai. En ik zit net ook even te denken. In principe, ik heb ook niks te doen vanavond. In principe, maar ik durf het niet. Ik heb een grote bek op de radio, maar ik durf het niet. In principe zou ik gewoon door kunnen gaan draaien. Tot 10 uur vanavond. Dat denk ik bij mezelf heel arrogant van, ja, wat willen ze doen dan? Want ja, als ik een directeur zou zijn van de radiostation en een discjockey die had het op de heupen, die wil door tot 10 uur. Nou ja, laat maar lekker, joh. Hoe meer het leeft op de radio, gezelliger het wordt natuurlijk. Maar goed, ik durf het ook niet. Want ja, uiteindelijk met dit soort geneuzel, dat betaal ik ook de hypotheek van natuurlijk. Dus ik wil wel zuinig op mijn baantje natuurlijk. Er zijn veel kamers op de kust. Nou, bedankt voor het luisteren. Tot morgen.

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
6: Kijk op proostop.nl.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
11: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Italië is een Nederlander veroordeeld die 4 jaar geleden een dodelijke brand stichtte in Milaan. Dat deed hij in opdracht van 2 Chinezen die nog geld kregen van de eigenaar van een loods. Daar sliepen 3 onschuldige mensen en die kwamen om het leven. De dader uit Middelburg moet 21 jaar de gevangenis in. In Apeldoorn mag vanavond opnieuw een uur gedemonstreerd worden tegen een AZC. Dat mag op de rotonde waar al vaker protesten waren. Bij vorige demonstraties werd de politie bekogeld met vuurwerk en zijn meerdere actievoerders aangehouden. Maar de gemeente vindt het demonstratierecht belangrijk en staat het daarom toe. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun hulp met cruiseschip Hondius. Dat moest daar aanmeren na een uitbraak van het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning van het schip worden bedankt. En Chantal Jansen gaat het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken presenteren. Dat werd jarenlang gedaan door Martijn Krabbe, maar die is zo ziek dat hij dit seizoen vervangen werd door andere presentatoren. Krabbe is dankbaar dat de RTL-gezichten dat voor hem wilden doen. Chantal Jansen was er daar ook één van. Het weer van Weer Online. De buien verdwijnen en de zon blijft nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het flink af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
18: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
19: Nu ook boksprings en bedtextiel.
20: Je kijkt daar, leuke gast.
21: I know.
20: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
21: Is ook echt jouw type.
20: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
21: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
24: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie. Eén leverancier. Alles geregeld.
8: Radio NL. Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 14,9 en op de A20 Gouden Hoek van Holland bij 31,2.
8: Dit is de muziek van

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
18: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren... ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan

0: Stuur je kleding in de Radio NL app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt. Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
4: Vanavond laat de zon zich nog even zien. Vannacht blijft het droog en is het helder. De temperatuur gaat dan flink omlaag met kans op vorst aan de grond. Morgenochtend is het in het oosten nog droog, maar later op de dag gaat het vrijwel overal regenen. Het blijft ook morgen fris met 12 tot 13 graden.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
8: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
7: En dat werkt goed?
8: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
7: isopaleis.nl.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
9: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw, gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
17: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
21: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal.
0: De moeder van de ontvoerde Insia is blij dat de politiek de zaak weer onder de aandacht brengt bij India, waar Insia is. Dat zegt ze tegen een AT5. Er gaat binnenkort een Nederlandse delegatie naar India om een ontmoeting te regelen tussen moeder en kind. En premier Jette gaat de kwestie aankaarten bij de premier van India. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld voor een brand in Milaan, waarbij 3 onschuldige mensen om het leven kwamen. Hij was ingehuurd door 2 Chinezen die een aanslag wilden plegen op het pand omdat de eigenaar een schuld bij ze had van 40.000 euro. De dader moet 21 jaar de gevangenis in. Bij de avondvierdaags in Loosdrecht willen ze volgende week geen shirts zien met protestleuzen tegen een AZC. Er waren signalen dat ouders hun kinderen in zulke shirts wilden laten lopen, meldt NH. De route van de avondvierdaags is ook aangepast. Die komt niet meer langs het oude gemeentehuis, waar sinds kort asielzoekers wonen. En in een dierentuin in Leeuwarden is een zeldzame tijger overleden. Het ging de laatste dagen al minder goed met het dier. Hij was minder actief en at niet meer goed. Er wordt nog onderzocht waaraan de tijger is overleden. In Leeuwarden hebben ze nu nog 2 van deze tijgers over. Een mannetje en een vrouwtje. Het weer van Weer Online. De zon blijft vanavond nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boksprings en bedtextiel.
24: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
25: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
26: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
25: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
27: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
24: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
28: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
29: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
30: Wie kent hem niet? Michael Nobbe, de singende opticien. Service en kwaliteit voor uw bril en contactlenzen.
31: Ik voel me te gek, ik heb alles op een rij.
29: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
32: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
33: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
34: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie, de totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, 1 leverancier, alles geregeld.
35: Radio NL.
36: Verkeersinformatie.
37: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
35: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
17: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van 250 euro. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu ga je op zoek naar pellets?
10: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Heb je trek?

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. Israël is woedend op de New York Times om een artikel over ernstig wangedrag van Israëliërs. De krant schreef dat ze zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan seksueel geweld tegen Palestijnse gevangenen. De daders zouden militairen en bewaarders zijn. Israël begint nu een rechtszaak tegen de krant. Wetenschappers gaan in Argentinië onderzoek doen naar de bron van het Hantavirus. 3 mensen overleden eraan op een cruiseschip dat vertrok in Argentinië. Het onderzoek richt zich op knaagdieren omdat zij het virus verspreiden. Volgens de lokale overheid in Argentinië zou het Hantavirus er al 30 jaar niet meer voorkomen. En in de buurt van Alkmaar is een truckersfestival afgelast omdat er een beschermde uil zit te broeden. Er werden zo'n 3000 bezoekers verwacht. Het is volgens de regionale omroep niet bekend of zij hun geld terugkrijgen. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden omdat het cancelen van het festival ook geld kost. Het weer van Weer Online. De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
7: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boksprings en bedtextiel.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Radio NL. Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
1: Wie kent hem niet? Michael Nobbe, de singende opticien. Service en kwaliteit voor uw bril en contactlenzen.
2: Ik voel me te gek, ik heb alles op een rij.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de

0: is 18 plus.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
10: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid van een huis. Het lijkt te maken te hebben met de ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen door hun eigen moeders, van wie 1 in Stadskanaal zou wonen. Er is nu politie in de straat omdat het een komen en gaan zou zijn van boze mensen. De vrouwen zijn intussen opgepakt. In Loosdrecht zijn ruim 100 mensen afgekomen op een demonstratie tegen een AZC. Ze stonden op een aangewezen plek. Er is veel politie aanwezig omdat eerdere protesten uit de hand liepen. Bij het gebouw waar de asielzoekers wonen is het rustig. Aan het hek hingen wel vlaggen met teksten tegen het AZC. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. En Chantal Jansen gaat het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken presenteren. En dat vindt ze een hele eer. Ze vindt het vooral fantastisch omdat ze is gevraagd door Martijn Krabbé. Die kan het programma niet meer presenteren omdat hij ziek is. Hij deed dit jaar buiten beeld wel het commentaar. Het weer van Weer Online. De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
20: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
21: Nu ook boksprings en bedtextiel.
22: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
3: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong.

0: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
1: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik. Gamma!
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt.

0: u de vruchten van.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
4: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let the

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Stadskanaal zijn twee vrouwen opgepakt die hun eigen kinderen zwaar zouden hebben mishandeld. De Groningse politie was het al van plan, maar deed het eerder om onrust in een straat. Boze mensen probeerden het huis van de vrouwen te vinden en gooiden ruiten in. De kinderen zijn een jongen en een meisje, zij ligt in coma. De Duitse marine wil nog meer gespecialiseerde apparatuur naar de straat van Hormuz sturen om die te beveiligen. Duitsland had eerder al twee marineschepen beloofd. Het Duitse parlement moet alles nog wel goedkeuren. Iran laat geen schepen meer door in de straat van Hormuz sinds de oorlog. Een man heeft in Rotterdam vanavond kort na elkaar 3 overvallen gepleegd. Hij probeerde het eerst zonder succes bij een supermarkt en een tankstation. Bij de derde overval bij een ander tankstation nam hij de kassala mee. Opvallend is dat de man de overvallen deed op een scooter met zo'n grote oranje box van thuisbezorgd. En Israël is boos op stervoetballer Lamine Yamal van FC Barcelona, dat deze week kampioen werd van Spanje. Hij was bij de huldiging met een Palestijnse vlag aan het zwaaien en dat is bij Israël in het verkeerde keelgat geschoten. Hij is zeker vergeten wat Hezbollah met ons heeft gedaan, zegt een minister. Het weer van Weer Online. Het is helder en er is weinig wind. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Later vannacht kan een bui vallen. Morgen veel bewolking en ook buien. Het wordt 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
19: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
21: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
15: Dit is de muziek

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond...

0: risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, maar je Douwe Egbertstreek.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
7: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
8: Dit is Radio NL.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
4: Radio NL.
5: Radio NL. Hier moet je zijn voor.
4: Altijd aan.
5: Radio NL.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
14: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
13: Tot snel op 247wood.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
5: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is voorbij. De demonstratie met zo'n 100 mensen is vreedzaam verlopen. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liep AZC-protest in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen proberen het huis te vinden van twee vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun eigen kinderen. Ze gooiden ruiten in op verschillende adressen. De vrouwen zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuugzat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. En een vreemde verkeersboete voor een museum in Chicago. Een auto die ze daar al jaren tentoonstellen zou te hard hebben gereden in New York, meer dan 1000 kilometer verderop. Het gaat om een replica van de iconische auto uit de serie Knight Rider. Op de flitsfoto is precies dezelfde auto te zien en het museum wil graag weten van wie die is. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
19: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
10: Nu ook boksprings en bedtextiel.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Dit is de muziek van Radio

voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. Groei je nooit op. Hey. Alles op de pof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.

0: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
1: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
2: Dat is beter dan zo egoïstisch.
0: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet, als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
3: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
5: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog. Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen.

0: kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
4: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege onrust rond een kindermishandelingszaak. Boze mensen gooiden van meerdere huizen de ramen in. Ook gaan oproepen rond om de boel in brand te steken. De zaak draait om 2 moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Ze zijn vandaag opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensouwer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markkensouwer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Al 2 dagen lang wordt Oekraïne aangevallen met Russische drones en raketten, en er vallen steeds meer slachtoffers, vooral in de hoofdstad Kiev. Daar is het dodental opgelopen tot zeker 16, onder wie 2 kinderen. Vanwege het dodelijke geweld is in Kiev morgen een dag van rouw. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zit de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival erop. Nog eens 10 landen hebben zich geplaatst voor de finale, waaronder 2 kanshebbers voor de winst. Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boksprings en bedtextiel.
12: Dit is de muziek

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Marie, doe de deur eens even open.
3: Voor wat?

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende overvaller die binnen een half uur 3 keer toesloeg bij een avondwinkel en 2 tankstations. De man zou vermomd zijn als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met een pak van thuisbezorgd achterop en droeg ook een thuisbezorgd helm. Bij 1 overval wist hij er vandoor te gaan met de kassa. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door 2 bevriende moeders, die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Op een kippenboerderij, niet ver van Biddinghuizen, is vogelgriep ontdekt. Het bedrijf houdt volgens Omroep Flevoland 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Verder mogen pluimveebedrijven in de buurt voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En een opvallende reddingsactie in een park in Amsterdam-West. Daar heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Ze was zo ver omhoog geklommen dat ze niet meer zelf naar beneden durfde. De brandweer zegt over de melding: bij katten gaat het vanzelf, maar mensen zijn er niet voor gemaakt om alle kanten op te klimmen. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.

0: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging eergisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Meerdere Kamerleden zijn boos over uitspraken van Guidi Markkensower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. Hij zei dat we Palestijnse asielzoekers bij de grens moeten tegenhouden met geweld. Een absoluut dieptepunt en complete idiotie, vinden de fractieleiders van GroenLinks, PvdA en D66. Een mensenrechtenclub doet aangifte. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is vreedzaam verlopen. Er waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. En de Amerikaanse president Trump heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Trump werd hij door Xi gefeliciteerd met allerlei successen die ze hebben bereikt, zoals rond de oorlog met Iran. Hij hoopt dat de relatie met China sterker en beter wordt dan die ooit is geweest. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?